0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

0: and soul. Blend. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

Nantes.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op NPO Blend.

deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

0: Enso. Blend. Zes uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op

0: worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

een maandje treden ze op in de arena. Want dit waren natuurlijk Bruno Mars en Anderson .Paak. Die heten samen Silk Sonic. Als ze dingen samen doen, Love Train op NPO Blend.

0: Veronica. En mocht je ook zo van Veronica houden, stuur ons gerust een berichtje. Want dit is even de laatste dag. Want je gaat met zwangerschapsverlof.
1: Dit is mijn laatste werkdag voor mijn verlof, inderdaad.
0: That's crazy.
1: Ik ben straks gewoon op mijn verlof.
0: Ja, dus eerst waren we een soort van broer en zus. En nu laat je me gewoon 5 maanden in de steek.
1: Ik laat jou helemaal alleen. Maar gelukkig laat ik jou wel achter met...
0: Met Jasmine. Het wordt ook hartstikke gezellig, zeker weten. En die is er al 2 jaar, dus dat is een super duo samen.
1: Ja.
0: Maar ik ga je wel missen.
1: Ik ga jou ook missen. Ik ga iedereen hier in het team missen. Ik heb echt het eerste half jaar van dit jaar enorm genoten. Radio maken vind ik heel erg leuk hier. Dus het is een beetje dubbel. Aan de ene kant vind ik het heel fijn om met verlof te gaan. Want ik moet toch echt een kind gaan baren.
0: Ja, je weet wel hoe het is.
1: Ik kan niet forever, zeg maar, in mijn lichaam blijven.
0: Waarom niet?
1: Nee.
0: Lekker genesteld, warm, eten komt vanzelf.
1: Nee, ik vind het heerlijk om straks weer mijn lichaam voor mezelf te hebben. Maar tegelijkertijd vind ik het er ook wel heel erg jammer. Dus ik ga gewoon elke ochtend lekker luisteren.
0: Ja, of we bellen je elke ochtend. Hoe gaat het vandaag?
1: Ja, hoe voel je je?
0: Ja.
1: Leef je nog? Ben je nog oké?
0: 's nachts, al die dingen. Ja, toch?
1: Je mag altijd bellen.
0: Oké, want we willen je sowieso bellen na het concert van Kanye.
1: Ja, dat is aanstaande zaterdag.
0: Ja, en jij gaat...
1: Ik ben erbij.
0: Ja, en of Kanye er ook bij is, dat hoor je zo meteen.
1: Yes.
0: Want we gaan een rechtbankverslaggever bellen. Verder ook gewoon zo meteen de R&B Classic natuurlijk.
1: Ja, we gaan weer iemands verjaardag vieren.
0: Oh.
1: Dat is leuk.
0: Oh ja, ik zag altijd dat Angelina Jolie ook jarig is, de actrice.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, van het Brad Pitt verhaal.
1: De ultieme crush ook wel, toch?
0: Vroeger wel, ja. Tomb Raider was dat?
1: Mm-hmm.
0: Of was het ander? Ja, Tomb Raider.
1: Ja.
0: Nou, die is 51 geworden. Mocht je ook jarig zijn, gefeliciteerd.
1: Yes.
0: Zometeen in de show, Kelly Rowland. En dit zijn de Opposites met Hey DJ.

0: Ja, het is de soundtrack van Relationship Goals. Een film die is gemaakt door Amazon Prime. En daar schitteren ze allebei ook in. Je hoorde Kelly Rowland en Method Man op Complicated. En ja, het is een leuke film toch, Veronica?
1: Je hebt het gezien? Lekker zoetsappige liefdesfilm.
0: Ah, lekker.
1: Ja, niet per se heel goed of zo. Maar wel gewoon zo'n lekkere... Als je houdt van een beetje wegzwijmelen, topfilm.
0: Kwam je niet ook uit rond Valentijnsdag?
1: Ja, ja.
0: Alweer... Ja,
1: ik ben daar zo gevoelig voor ook.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Het is natuurlijk ook gewoon heerlijk om met Method Man en Kelly Rowland te kijken. Laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, ze maken geweldige muziek, maar het zijn ook gewoon hele prachtige types om naar te kijken.
0: Ja, en dan even naar nu. Ja. Heb jij niet ook een cadeautje gekregen voor Valentijnsdag, waar we het straks over moeten hebben?
1: Ja, maar niet per se het meest romantische, maar wel een van de allerleukste cadeautjes die ik ooit heb gekregen. Want mijn partner en ik zijn gewoon heel erg dol om naar concerten te gaan. En ik heb kaartjes voor Kanye West van hem gekregen.
0: Oh, wauw. En dan is de vraag natuurlijk, gaat dat door? Daar horen we zo meteen meer over.
1: Precies, sinds Valentijnsdag hebben we het daar al over. Ja, moet je nagaan.
0: Maandenlang, ja. Goed, dat dus straks. Eerst even deze.
2: R&B Classic.
1: Ja, het is vandaag 4 juni. En het is dus ook de verjaardag van L.B. Sure. Hij wordt 58 jaar. En de zanger, producer en songwriter... die won in 1987 alweer... als allereerste ooit de Sony Innovators Talent Search. Dat was een talentenwedstrijd... uitgeschreven door niemand minder dan Quincy Jones.
0: Wow.
1: Ja, en dat was zijn golden ticket. Want een jaar later lag deze klassieker Night and Day overal op de radio.

0: Monica op NPO Blend. The Boy Is Mine was ook de naam van hun tour. Zo jammer dat ze dan niet met die tour naar Nederland en Europa zijn gekomen, toch?
1: Oh, inderdaad.
0: Ja. Het is inmiddels alweer 7:58. Ik dacht, laat ik Veronica eens vragen om het weer te doen voor je vandaag.
1: Daar komt ze hoor.
0: Hoe staat het ermee?
1: Nou, het is hartstikke bewolkt. Er trekken buien over het land. Soms zelfs met onweer, hagel en windstoten. Maar tussendoor komt er ook wat zon en het wordt zo'n 16 tot 19 graden.
0: Ja, en het is zomer in Nederland, dus daar zijn we blij mee met die 19 graden dan.
1: Heerlijk.
0: Wow, je kan ook zo'n boek inspreken. Maar de laatste, onze collega Serginho, die is van de middagshow Bridge the Gap.
1: Ja.
0: En die had even voor de grap een boek, een seksboek, als audiotape ingesproken.
1: En we kwamen erachter dat hij daar bijzonder goed in is.
0: Je denkt, wauw, nieuw vak gevonden.
1: Ja.
0: En er zit hartstikke veel geld in. Mensen willen dus luisteren naar zo'n opgelezen seksboek.
1: Zou jij daar naar willen luisteren?
0: Nou ja, ik vond die heerlijk van jou. Nou, dat kan niet weten dat jij het bent. Ik moet niet weten dat jij het bent, want dan ga ik me heel awkward voelen. Ga ik met rode wangetjes in de studio zitten. Maar ja, ik zou er best naar kunnen luisteren, ja.
1: Goedemorgen, het is 7:30.
0: Hey! En dit is Ekan met Don't Matter. Hij is net weer weg uit Europa. Was een mooie tour trouwens, hè?
1: Gaan we nooit meer vergeten.
0: Nooit meer vergeten. Nights Like These was het.
1: Ja.
0: Of Nights Like This.
1: Nights Like This.
0: Verkeerd uitgesproken, verkeerde spelling. Maar wel heel lekker. De tour van Ekan en Nio.
1: What a night.
0: What a night.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: eens met Ken Holders. Wat je nou ochtendgymnastiek aan het doen?
1: Ja, even de heupen losschudden.
0: En had dat met de muziek te maken of met je zwangerschap?
1: De zwangerschap.
0: Dacht ik al, ja. Wake up call. We gaan naar Kanye, oftewel Ye, zaterdag en maandag om precies te zijn. Want de rechter oordeelde gisteren dat hij wel in ons land mag blijven. Hij is er al. En de concerten dus ook gewoon kunnen doorgaan.
1: Ja, het kabinet had al eerder besloten om Kanye niet de toegang tot Nederland te weigeren. Toch probeerde het Centraal Joods Overleg gisteren de komst van de rapper te voorkomen. Via een kort geding. Maar, plot twist, op het moment van het kort geding was Kanye al in ons land. Marieke de Witte, rechtbankverslaggever bij de Telegraaf, was erbij. Goedemorgen, Marieke.
2: Goedemorgen.
1: Het lijkt me best wel een gekke gewaarwording. Een kort geding over een inreisverbod terwijl hij al in Nederland was. Kwam dat in de zaal ook als een verrassing?
2: Ja, nou, we stonden op de gang te wachten om naar binnen te gaan. En ineens was ja, nee, maar hij is er al, hoor. Hij is gisteren al geland. Dus dat was wel even van, nou, wat gaat dan nu de inzet worden?
1: Ja.
2: Maar al vrij snel was duidelijk van, het Centraal Joods Overleg wilde gewoon dat die concerten niet door zouden gaan. Dus ze zeggen, we hebben aanvankelijk gevraagd om hem de toegang te weigeren. Hij is er al. Wij willen nu dat de rechter hem wegstuurt. Dus ze zeiden ook, ja, we willen eigenlijk dat de rechter hem een soort van termijn oplegt, misschien binnen 24 uur, om dan alsnog maar het land te verlaten.
0: En heeft de rechter daarover nagedacht of was het meteen een nee?
2: Ze heeft daar wel over nagedacht. Nee, het was niet meteen wegwezen en klaar. Nee, het was een. De rechter heeft afgewezen uiteindelijk. Hè. Zij heeft gezegd, dit zijn hele verstrekkende maatregelen die u van mij vraagt, hè, om iemand het land uit te zetten die hier al is. Terwijl de politiek heeft gezegd, hij kan hier blijven. Ja, dat is echt een hele uitzonderlijke maatregel als zij dat zou toestaan, de rechter. Maar zij was wel kritisch op het besluit om hem in Nederland toe te laten. Maar uiteindelijk heeft zij gezegd, nee, dit kan niet. Hij moet hier blijven. Hij komt hier voor concerten. Ondanks alle absurde uitspraken, strafbare uitspraken zelfs, die hij in het verleden heeft gedaan. De rechter, in zeker een kort geding, kon hem niet de toegang weigeren.
1: Nee. Ja, het Centraal Joods Overleg had het kort geding aangespannen omdat zij vinden dat Kanye een bedreiging is voor de openbare orde. En zijn aanwezigheid zou leiden tot een gevoel van onveiligheid, met name onder Joodse Nederlanders. Wat zei de rechter daar specifiek over?
2: Ja, kijk, Kanye West of Ye heeft natuurlijk hele bizarre, haatdragende uitspraken gedaan. Hij heeft de Holocaust ontkend. Hij heeft een liedje gemaakt waarin hij Hitler verheerlijkt. T-shirts met hakenkruizen. Dat zijn dingen die in Nederland strafbaar zijn. En zij zegt, ja, dit zorgt voor het normaliseren van dit soort jodenhaat. Hè, was zij het Centraal Joods Overleg. En de rechter die zei ook, dat klopt, dit zijn uitspraken die hier strafbaar zijn, die heel erg ver gaan. Maar kijk, je hebt bijvoorbeeld ook een tijd geleden een zaak gehad met complotdenker David Icke. En hem is uiteindelijk wel de toegang tot Nederland ontzegd. Maar dat had ermee te maken dat hij naar Nederland wilde komen om over deze ideeën, deze complottheorieën te praten.
1: Ja.
2: En dat is bij Ye natuurlijk niet het geval. Hij komt hier niet om antisemitische uitingen te doen. Hij komt hier om zijn muziek te maken, om twee concerten te geven.
1: Ja.
2: En daar zit dan een heel belangrijk verschil wel in, ook zeg maar om iemand toe te laten. En er zijn geen aanwijzingen, dat is wat de politiek ook zei, geen aanwijzingen dat de openbare orde, dat er angst is voor verstoringen. Dus dan wordt het ook alweer moeilijker om iemand niet toe te laten.
0: Ja, en hij heeft excuses aangeboden voor al die dingen die hij heeft gedaan.
2: Ja, daar werd een beetje schamper over gedaan. Van hij deed rare uitlatingen, bood excuus aan. Maar even later deed hij weer rare uitlatingen. En toen weer excuus en toen weer uitlatingen. Dus dat is een paar keer heen en weer gepingpongd, zeg maar. Dus de advocaten van het Centraal Joods Overleg die zeiden ook, wij vragen ons wel af hoeveel waarde we aan deze excuses moeten hechten.
0: Hoe groot zouden de gevolgen zijn geweest eigenlijk als het allemaal niet doorging?
2: Ja, mega, hè. Het zit twee keer in het Gelderdoom. En aanstaande zaterdag al. Zaterdag en maandag. Nou, het kort geding was gisteren woensdag. Dus dat is echt 3 dagen voordat het concert zou zijn. Als je dan nog er een streep doorheen moet halen. Hè, er zijn volgens mij 70.000 kaartjes verkocht, werd gezegd gisteren in de rechtszaal. De organisator die zat daar ook. En die was ook onderdeel van het kort geding. Die hadden gezegd, ja, dit heeft ook hele grote gevolgen voor ons als het niet doorgaat. En hij vertelde van, hier is 15 miljoen euro mee gemoeid. Als dit niet doorgaat, dan zijn we dat geld kwijt. 400 mensen werken hier aan. Mensen uit het buitenland komen ook. Die hebben vliegtickets geboekt, die hebben hotels geboekt. als er nu een streep doorheen gaat, ja, de gevolgen zouden gigantisch zijn.
1: Ja, ja, nou ja, ik moet zeggen, ik denk ook dat iedereen die een kaartje gekocht heeft, hè, die 70.000 tickets, die zijn verkocht aan mensen die graag willen genieten van de muziek. En die doen dat denk ik ook niet omdat zij een t-shirt, een gestoord t-shirt willen dragen.
0: Of die track draaien van hem.
1: Precies.
0: Ja. Draaien,
1: ik denk dat het ook wel heel erg belangrijk is om dat te benadrukken.
2: Ja, dat is de discussie natuurlijk ook. Hè. Deze man heeft natuurlijk hele populaire muziek gemaakt. Hij is een wereldartiest. Maar vliegt ook met zijn uitlatingen buiten die muziek gigantisch door de bocht. En als je zo iemand een groot podium geeft, normaliseer je dan die gekkigheid buiten de muziek? Of moet je naar de muziek kijken? Ja, dat is een hele interessante ethische discussie. Wat trouwens ook nog wel werd gezegd gisteren van, en de rechter zei ook van, we laten het concert doorgaan, maar wij vertrouwen er wel op dat er heel goed in de gaten gehouden wordt of deze meneer niet buiten op het podium in Nederland wederom strafbare uitlatingen doet.
1: Ik denk dat hij zich daar ook heel erg bewust van is. Gezien de concerten in Istanbul van vorige week.
0: Oh ja.
1: Dankjewel, Marieke de Witte, rechtbankverslaggever bij de Telegraaf.

0: Sabri met een van haar laatste singles, Loved You, op NPO Blend. Je luistert naar de Morning Show. We gaan alweer richting 8 uur. Het is 6:08 momenteel. We gaan het straks hebben over yoga.
1: Ja, heb je wel zijn yoga gedaan eigenlijk?
0: Nou, ik heb dus een ex die yogales geeft.
1: Maar heb je wel zijn yoga gedaan?
0: Ja, dus ja.
1: Je moest.
0: Dan moet je. Ja. En dan merk je dat je opeens helemaal niet zo lenig bent als dat je denkt.
1: Hoe confronterend is die dan,
0: ja,
1: hè?
0: En dat je het ook samen doet met iemand die je leuk vindt. Dat is...
1: Dan doe je het maar,
0: je
1: bedoel
0: gaat,
1: je.
0: Gaat een beetje af. Maar goed, zij heeft dus nooit op de radio gepresenteerd.
1: Nou, ik vind dat wel een van de allerleukste dingen om te zien. Mannen die dan enorm uit hun comfortzone gaan. Ik zie dat nu, laatst zag ik ook zo'n Pilates-lesje met allemaal van die sportieve mannen op Instagram voorbij komen.
0: Oh,
1: nou jongen, die gingen helemaal dood. Die zijn supersterk.
0: Ja.
1: Weet je wel, gewoon van die fit boys. Maar dan gaan
0: spieren.
1: Ze even zo Pilates doen en dan is het echt verschrikkelijk.
0: Nou
1: goed, over het yoga, daar gaan we straks nog even meer over hebben. Want er zijn ook gewoon mannelijke artiesten die dat wel eens hebben geprobeerd.
0: Yoga.
1: Yoga.
0: Yoga.
1: Yoga. Maar daar komen dan best wel interessante ingevingen uit.
0: Yoga on fire. Yoga on flame.
1: Ja.
0: Ja. Oké, dus daarover zometeen meer naar de headlines van 8 uur. Ja. En Veronica, ja, we moeten op een gegeven moment ook maar gaan knuffelen of zo.
1: Dan, sorry?
0: Ja, nee, ik bedoel meer van, je gaat 5 maanden weg. Dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan alsof het niks is.
1: Oh, dan bedoel je afscheid nemen.
0: Ja.
1: Oh,
0: toch?
1: Lieverd.
0: Ja, Jennifer Lopez nu met Get Right.

0: Amsterdam. Meer info op mpoblend.nl. Blend. 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3.
4: Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Veronica.
5: Ja, we gaan zo meteen omlaag met Flo Rida en T-Pain. En dit zijn LL Cool J en Kelly Price. You and me.

0: van Toon Stiff. Ja, we lijken allemaal wel een keer zo'n droom gehad te hebben. Heb je het best gedroomd dat je kon vliegen?
1: Oh ja, zeker wel.
0: Ja?
1: En wat was ik er goed in?
0: Hey! Fly, Veronica, fly.
2: The Morning Show.
0: Een hele goede morgen zonder zorg. Het is alweer 8:10 op je donderdagochtend. Een droevige dag voor mij, voor Blend. Want Veronica gaat met het zwangerschapsverlof. Ja, het is wel een beetje zo, toch?
1: Het is zo dramatisch.
0: Ik wil niet huilen. Dat doe ik straks, als we wel gaan knuffelen.
1: Nee, we gaan niet huilen. We gaan dat echt niet doen. Nee, inderdaad. Ik ga straks met verlof. Dus nog heel even genieten tot 10:00 van de allerbeste platen die we gaan draaien.
0: Ja.
1: Zo gaan we straks ook naar Lloyd luisteren. Lloyd en Ashanti. Ja. En Lloyd die heeft zo'n grappig verhaal. Die is op een gegeven moment een keertje gaan yoga. Hè? Net zoals dat jij met je ex wel eens hebt geyoga'd.
0: Maar Lloyd weet er meer vanaf dan
1: maar
0: ik.
1: Maar Lloyd die was soepeler dan hij zelf dacht.
3: One time I was in Bikram yoga. And I was doing a downward dog. And I was looking back. And I said, damn, she got a nice ass. And then I looked to the other side. And I realized I was looking at my own ass. That's a very weird time in a man's life when you admire your own butt cheeks. But I've got a nice ass.
0: Wat een verhaal inderdaad. Voor de mensen die het niet hebben meegekregen, hij keek in de spiegel en dacht, die dame heeft een hele mooie ronding, een mooie achterkant. Een big booty.
1: Bleek dat hij daar zijn eigen
0: billen
1: zat
0: te kijken.
1: Booty
0: te zijn. Ja. Maar ook dat je dit als verhaal, dat je wordt geïnterviewd, dat je denkt, dit ga ik vertellen.
1: I love it.
0: Toch?
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, je wist al dat hij een goede stem had, maar hij heeft ook nog gevoel voor humor. Nou, wat wil je nog meer?
0: Ik dacht dat je ging zeggen, goede ass.
1: En goede billen. Nou ja, goed, als we hem mogen geloven.
0: Dat is waar, ja.
1: Ja, goed.
0: Misschien even kijken naar de videoclip van Southside.

jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

0: Ed en T-Pain met hun grootste hit. Hallo, je luistert naar de Morning Show. 8:50 momenteel. Goed dat je erbij bent, actief bent, ready bent for this day.
1: Yes.
0: Want het is een raar dagje met zelfs hagel op sommige plekken.
1: We krijgen het allemaal.
0: Wordt zo'n 19 graden, zometeen meer daarover. Laten we het hebben over de film waar wij vanavond naartoe gaan, Veronica.
1: Oh, het is eindelijk zover.
0: Het is zover. We hebben het over Scary Movie number 6, waar de Wayans Brothers weer echt bij betrokken zijn. Want bij number 5 waren mensen het een beetje zat. Maar dit is de comeback. En het ziet er naar uit dat er nog heel veel dit soort films aankomen. Wat is Scary Movie ook alweer?
1: Ja, dat is natuurlijk de parodiefilms der parodiefilms. Ik denk dat we allemaal wel kunnen genieten van enge films, horrorfilms. Maar wisten we dat we erom konden lachen? Nou, voor Scary Movie wisten we dat niet. En om je gewoon heel even je geheugen op te frissen, remember this?
2: What's up? What's up? Yo, Duke, pick up the phone!
3: Yo.
2: What's up?
0: Alles wordt belachelijk gemaakt in deze film. En dit is dus eigenlijk een dingetje uit een reclame die heel veel op de Amerikaanse tv was van Budweiser.
1: Ja, ja.
0: Waarin iedereen WhatsApp tegen elkaar zei.
1: Ja, en in deze nieuwe film, Scary Movie 6 dus inmiddels, zie je dus referenties naar Get Out, Nope, Sinners, A Quiet Place en Weapons. Ja, dat zijn allemaal waanzinnige films. Sommige mega eng, sommige heb ik niet eens gekeken, omdat ik dacht, ik weet niet of ik het aan kan.
0: Ja.
1: Maar je weet, ja, wat je weet van de Wayans Brothers is dat ze het altijd voor elkaar krijgen om net even dat dingetje uit die film te pakken, zo te draaien.
0: Ja.
1: Waardoor het helemaal volledig belachelijk wordt gemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is zo lekker. Gewoon even genieten en lachen om gewoon gekke shit.
0: Wat ik ook altijd vind van de Scary Movies films, dan is er zo'n eng figuur uit een andere film. En dan maken ze die belachelijk in de film. Dus ook de acteurs die zeggen ja en.
1: Ja.
0: Dus dan sta je daar als meisje en dan kom je daar aan en dan screep met je rare handen.
1: En?
0: Wat ga je doen dan? Dus dat is ook gewoon, je kan er wel anders naar kijken dan.
1: Goed, hè? Ja, en dan zijn die films ineens helemaal niet meer zo eng.
0: Nee.
1: Nee, heerlijk. Nou goed, op dit moment zijn ze een enorme perstour aan het doen. Ja. Hè? Marlon en heet hij Brian? Brandon Wayans.
0: Een van de
1: Marlon
0: Wayans Brothers.
1: Wayans en, ja. De gebroeders Wayans doen nu dus heel veel interviews. En dat is zo ontzettend leuk. Want je snapt het. We willen eigenlijk meer.
0: Ja, en kan dat nog? Hè? Want er zijn films waarvan je denkt, het is 2026. Hoe kijken we daarnaar?
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld White Chicks.
4: We see people want to laugh again. Mm-hmm. They come out in droves, make this a hit. Yeah, we doing White Chicks 2. Mm-hmm. That will be next. White Chicks 2, Scary Movie 7. I'm gonna do Scary Movie 36. Y'all gonna be so tired of scary movies. I'm like, fuck that movie.
0: En hij zei er ook nog bij in datzelfde interview, do you know who like White Chicks?
1: White Chicks.
0: Ja, nou ja, wij gaan er naartoe, dus ik kan je morgen vertellen hoe die is. Ik moet daar altijd mee oppassen, want dan is een beetje spoiler alert erbij zeggen of zo. Anders vertel ik wat er allemaal
1: is. Als je alles gaat zeggen.
0: Ja. En toen gebeurde dit, en toen zagen we dat, en ik moest wel lachen hierbij. Ja.
1: Niet doen.
0: Nee,
1: dan
0: nee.
1: Beloof bij deze dat je dat dus
0: ik
1: niet
0: zeg
1: gaat
0: alleen
1: doen.
0: Morgen of hij leuk is of niet leuk.
1: Ja, precies.
0: En of het een aanrader is. Ja, ja.
1: Heerlijk. Ik ben sowieso benieuwd. Wil je met ons meekletsen? Dat kan, hè? Via de NPO Luister-app. Wat zijn jouw favoriete herinneringen aan deze film? Laat het ons weten.

0: Ja, het is een track die we eigenlijk missen, maar Diddy staat erop. Dus dan doen we gewoon Wiley en Chris Brown met Angels.
1: Het NPO Blend weer.
2: In het hele land code geel vanwege onweersbuien.
0: In het hele land?
2: Het hele land. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. En het KNMI waarschuwt dan ook voor onweer, hagel en windstoten.
0: Wat heftig. Ja.
2: Beetje voorzichtig doen als je de weg op gaat, jongens.
0: En het gaat ook een beetje downwards, toch? Nu zitten we op 19 graden, gisteren was het 20 graden. Oh my god. En dit is de Morning Show met zometeen een telefoontje over een bijzondere documentaire waar we je graag over willen inlichten. Eerst Christina Milian, die is er voor je van AM tot PM. Somebody.

0: met Dangerous Love op NPO Blend.
1: Wake up call.
2: Ja, soms draag je verhalen met je mee die nooit echt zijn uitgesproken. Verhalen over afkomst, migratie, familie en pijn die van generatie op generatie worden doorgegeven.
0: In de nieuwe documentaire Mama Cool reist danseres Sharoni Pelupessi samen met haar moeder naar Indonesië om het juist over die verhalen te hebben. De documentaire is gemaakt door Sven Peetoom en die draait vanaf vandaag in de bioscoop. Sven, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wanneer dacht jij van, oh, ik moet hier echt een documentaire over gaan maken?
3: Nou, eigenlijk was het precies omgekeerd. De Sharoni die heeft mij gevraagd om mee te gaan op reis. Dat zien we ook in de film. Dus zij wilde deze reis met haar moeder maken. En zij is een danseres. Dus ze wilde daar een dansvoorstelling van maken. Maar ze dacht, eigenlijk wil ik hier ook een documentaire van maken. En zo is het begonnen.
2: Wow. Wat mooi. Ja, maar ik kan mij voorstellen dat je van tevoren een bepaald beeld hebt. En misschien jij ook als maker, maar Sharoni misschien ook wel. Hè? Maar op een gegeven moment worden de gesprekken zo ontzettend intiem. Ze heeft op een gegeven moment een gesprek met haar moeder. Ook over onder andere de sporen van migratie, maar ook huiselijk geweld en familiegeheimen. Hoe moeilijk was het om het vertrouwen te winnen? Om zulke persoonlijke verhalen vast te leggen?
3: Ja, dat duurt natuurlijk wel even. Dus we zijn veel samen Indisch gaan eten. En toen op een gegeven moment ging Laura sambal voor me maken. Toen wist ik wel, nou, nu heb ik het vertrouwen wel gewonnen.
2: Dat is, ja, is dat het?
3: Een beetje teken in de familie. En we zijn natuurlijk samen op reis geweest naar Indonesië. We hebben samen gegeten, samen gereisd.

0: zo'n reis kom je ook wel heel snel dicht bij elkaar. En ik ben ook wel iemand die vaker documentaires over dit onderwerp heb gemaakt. Dus heb die ook gezien. Dus in die zin had ik al een streepje voor. Maar ja, je groeit steeds dichter bij elkaar. En iedereen was eigenlijk verbaasd met wat er eigenlijk allemaal naar boven kwam toen we in Indonesië waren. Het werd veel groter dan we ons hadden kunnen voorstellen eigenlijk.
1: Ja, kan je ons meenemen in zo'n gesprek? Een gesprek dat je echt raakte?
0: Ja, totaal. Er zijn verschillende gesprekken met Laura waarin zijn boekje open doet. En ik kan niet te veel in detail treden, dat zie je in de film. Maar het gaat over huiselijk geweld, het gaat over mensensmokkel, het gaat over op veel te jonge leeftijd moeten trouwen. Dus dat zijn gesprekken die naar boven kwamen. En dan opeens zie je dat een dochter haar moeder veel beter leert begrijpen als ze daadwerkelijk ziet wat het levensverhaal van haar is. En dan begrijpt ze misschien ook waar bepaalde patronen vandaan komen die zij als dochter heeft ervaren.
1: Ja, en Laura is dus de moeder, hè? Om het even goed te begrijpen.
0: Laura is de moeder en Sharon is de dochter. Ja, ja. Exact.
2: Ja, dat begrip wat er dan ineens ontstaat, hè, naar elkaar toe, door dus die open gesprekken te voeren, dat lijkt me ook heel kwetsbaar.
0: Heel kwetsbaar en heel moeilijk. En het gaat ook niet makkelijk in de film, dat zie je ook. Hè. Ze proberen naar elkaar toe te komen, maar het gaat over jarenlange opgebouwde afstand en woede en verdriet tegenover elkaar. Een slechte band die ze hebben al sinds de 10 jaren. En hoe overkom je dat? En ik vind het zo hoopvol om te zien dat keer op keer in mijn films, ik zie dat moeilijke gesprekken die mensen niet willen voeren, dat als je die toch aangaat, dat je dan toch echt nader bij elkaar komt. En dat je toch al dat traumatische verleden, wat toch heel veel Indische, Indonesische en Molukse mensen hebben, dat er toch een manier is om dat te doorbreken. En dat hoop ik dat deze film ook vertelt.
2: Ja, ik ben zo ontzettend nieuwsgierig naar de film. Het allermooiste is dat Mama Cool gewoon nu te zien is in de bioscoop.
0: In meer dan 80 bioscopen, moet je je voorstellen. Ja.
2: Oh, fantastisch. Sven Peetoom, documentairemaker, dankjewel. Wij gaan natuurlijk allemaal naar deze docu.

0: you think somebody is.
1: Hello?
0: Always protect your heart.
1: Okay.
2: Dat is even het antwoordapparaat dat er doorheen
0: komt. There's no such thing as a perfect relationship.
1: Ah.
2: Nee.
0: Because there's no such thing as perfect people.
1: Oh, yeah. Okay.
0: So, just learn from it.
1: Yeah.
0: And move forward.
2: Nou, wat heb je geleerd, Veronica?
1: Ja, nou ja, perfectie bestaat niet, hè?
2: Nee.
1: Zo werkt het een beetje.
2: Ja, nou, zoals John Legend zegt, we're just ordinary people.
1: Ja, nou goed, niet alles is perfect, maar waar we heel dicht bij perfectie komen, is deze playlist.
2: Wat we draaien is goed.
1: Ongelooflijk wat we draaien.
2: Ja.
1: En het allermooiste is misschien wel dat jij ook wat te zeggen hebt over deze playlist.
2: Over wat we draaien.
1: Jazeker. Het is al bijna tijd voor de power pokoe.
2: Ja.
1: En dat betekent dat jij mag bepalen wat wij gaan draaien.
2: Spannend.
1: Het thema deze week heeft alles te maken met Jasmine's nieuwe goals. Namelijk
2: Summerbody.
1: Summerbody. Nou ja, nee, natuurlijk niet de Summerbody, maar gewoon de fitheid, hè, die zij wil creëren.
2: Oh, daar gaat het over, ja.
1: En die fitheid kan je creëren eventueel in de gym, ook buiten. Je ligt eraan waar jij het liefst sport.
2: Maar ga je naar de sportschool om fit te zijn, eerlijk?
1: Ja.
2: Ja?
1: Ja,
2: oh.
1: Om mij goed te voelen.
2: Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, goed te voelen geloof ik wel.
1: Ik voel mij beter. Altijd na iedere workout voel ik me altijd beter dan voordat ik begon.
2: Totdat een dag later de spierpijn ontstaat.
1: Ja,
2: en dan denk je, waarom heb ik dit gedaan?
1: Twee dagen daarna is het nog erger.
2: Ja, why God?
1: Maar luister, ja. Als we dan toch lekker aan bikkelen zijn. Ja, muziek helpt je door alles heen, hè. Even die laatste set nog heel even doorpushen.
2: Je kan nog meer.
1: Die laatste kilometers lopen. Gewoon nog heel even doorpushen.
2: Even bikkelen.
1: Ja, welke track wil jij dan het liefst horen in je oren?
2: Ja, ik ga het niet zeggen, want het is voor iedereen die nu luistert.
1: Ja.
2: Ja. En je kan het laten weten.
1: NPO Luisterapp, dat is de plek waar jij met ons kan praten. En waar je dus ook deze track kan achterlaten.
2: Je powerpokoe van vandaag.
1: Oh, lekker zeg.
2: Wat hebben we allemaal gedraaid eigenlijk? Qua powerpokoe.
1: Ik weet het niet. Schat, je vraagt het aan een zwangere vrouw.
2: Oh ja,
1: ik weet niet eens wat ik net heb gegeten.
2: Nee, ik wel. En die had net, wat had je ook alweer? Krentenbollen had je voor je inderdaad. Nou, dan zal ik nog even vertellen dat we gisteren Humble van Kendrick Lamar binnenkregen en hebben gedraaid. En dinsdag werd Formation van Beyoncé aangevraagd.
1: Ja, het kan dus alle kanten op. Maakt eigenlijk helemaal geen fuck uit.
2: Nee, maar geef het even door via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. En laat ons weten wat jij vandaag wil horen als fitness song. Mariah Carey en Snoop Dogg nu. Net voor de headlines van 9 uur met Say Something.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
1: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, een gedragsprobleem.
0: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
0: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. BNN Vara, Cuba en Veronica.
4: Hey, goedemorgen, zometeen hoor je Janet Jackson samen met Nelly. En dit is Arrested Development, People Every Day.

0: Goedemorgen en dit is hem, het laatste uurtje Veronica voor 5 maanden tijd. Dat is waarom ik het er alsmaar over heb, want ik zit hier een beetje naar Veronica te kijken van... oh, straks zie ik je daar niet meer.
1: Straks zie je mij niet meer en de volgende keer dat je mij ziet, ben ik moeder van 2.
0: Ja, dus ik ben ook niet uitgenodigd voor de babyshower, dat weten we nu ook.
1: Er is geen babyshower.
0: Waarom is er geen babyshower?
1: Nou, omdat ik vond het een beetje overdreven. Ik ben een jaar geleden al bevallen, toen was er een heerlijke babyshower. Toen dacht ik, ja, om dat nu weer te gaan doen.
0: Ja, kreeg je allemaal cadeautjes.
1: Ja, ik vond het gewoon een beetje
0: extra. Je kan een verlanglijstje maken, nu moet je het zelf allemaal gaan bij elkaar bietsen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Dat ook.
0: Even de influencer uithangen. En die wil ik hebben. Ja. Is ook een weg natuurlijk. Kan
1: ja,
0: ook niet iedereen
1: doen. Ik wil het mijn vrienden gewoon niet aandoen. Ik weet dat ik het vroeger ook verschrikkelijk vond om naar al die babyshowers te gaan.
0: Oh ja.
1: Dus ik dacht, ja, kan het ze niet nu weer zeggen van we moeten het weer doen.
0: Nee. En je wrijft wel over je buik zo van... babytje, ik doe dit allemaal voor jou.
1: Ja, de baby is hartstikke welkom. Maar ik vind het ook leuk dat de volgende keer dat ik je zie... dat de baby eruit is, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. En heb je al namen klaarstaan? Je hoeft ze niet te noemen, maar je weet al hoe ze gaat heten.
1: Zeker.
0: Ah, spannend.
1: We zijn er helemaal over uit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, als je nu luistert, grote kans dat je op je werk bent aangekomen... of bijna op je werk bent. We willen je even wat extra energie geven, oftewel wat extra power.
2: Power.
0: Het is weer tijd voor de power.
1: Ja, en wij zijn deze week op zoek naar de ultieme gym song.
0: Gym song?
1: Ja, of in ieder geval de song die jou even door jouw workout heen helpt.
0: Ja.
1: Het kan ook zijn dat je namelijk van snel wandelen houdt en dat je dat dus niet in de gym doet.
0: Met die stokken?
1: Met die stokken, ja. Dat vind ik dus wel iets voor jou.
0: Ja? Ik heb ze nog niet binnen, wie weet.
1: Zo wandelen door het Mediapark. Net iets te snel.
0: Ja.
1: Maar goed, welke track zou jij dan luisteren? Q, welke track zou jij luisteren tijdens het snel wandelen?
0: Pomp it up, denk ik dan.
1: Oh ja,
0: toch?
1: Heerlijk. Nou, die zag ik net al eventjes voorbij komen. Selina, die zegt salt and pepper, maar push it. Ja, deze Goeie. Neem ik ook even mee voor mijn bevallingsverhaal.
0: Push it good, push it real good. Ja, leuk.
1: Kavish, die heeft ook gereageerd in de NPO Luister-app. En die zegt, ik luister het liefst naar Kanye met Stronger.
0: Oké.
1: Okay. Even die laatste energy pump.
0: Ja.
1: Ja,
0: misschien gaat hij ook wel naar het concert, net zoals jij.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Khalid, ja, die heeft dezelfde smaak als jij.
0: Oh, echt?
1: Zeker weten. Die zegt, voor mij is dat... natuurlijk, Joe Budden.

0: was vioolmuziek toch mooi. 100 van LMA op NPO Blend. Dit is The Morning Show. We hebben een kleine update voor je klaarstaan.
1: Ja, inderdaad. Want je luistert natuurlijk naar je favoriete zender. En niet alleen naar dit programma, maar ook gewoon de rest van de dag luister je naar NPO Blend.
0: Ja.
1: Faya Laurens, Joanne Tellesvoort en Ronald de Boer, Eminem en Snoop Dogg.
0: Wat hebben die in het gemeen?
1: Wat hebben die allemaal met elkaar gemeen?
0: Die zijn...
1: allemaal opa's en oma's.
0: Yeah.
1: Ja, en als we kijken naar de opa's en oma's van nu, ze lopen op de nieuwste Nike's, gaan naar festivals, ze sporten fanatiek, ze zijn actief op social media. En vandaag is het Nationale Opa en Oma Dag. En daar gaat het vandaag over bij Bridge the Gap.
0: Ja, gefeliciteerd dan.
1: Met je opa en oma.
0: Nee, ik heb best wel veel vrienden die inmiddels al opa zijn.
1: Ja. Ja. Nou ja, en dat zijn dus allemaal van die hippe typers, toch?
0: Ja, veel DJ's ook.
1: Ja.
0: Het is nou, maar hoe vroeg ben je begonnen?
1: Ik vind het helemaal leuk. Ik ga vanmiddag naar ze luisteren. Want inderdaad, hoe leven de opa's en oma's ten aanzien van, nou ja, de opa's en oma's van vroeger?
0: Want als je het zegt, dan denk je aan geraniums, van die gehaakte kleedjes.
1: Ja.
0: Oranje banken in de plastic. Allemaal foto's van de kinderen en kleinkinderen.
1: In plastic. Ja.
0: Als je zegt opa en oma, dan denk ik daaraan, ja.
1: Ja, maar ik bedoel, als ik alleen al naar mijn eigen moeder kijk, die oma is. Ze is een hartstikke hip oma.
0: Ja, die zie je dan eigenlijk ook niet als oma, toch?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Komt aanrijden zo in een veel te mooie autootje en altijd van die mooie kleertjes aan, weet je wel.
0: Het lijkt me wel cool als je zo vroeg opa of oma wordt.
1: Ja.
0: Ja, dan maak je alles gewoon nog mee, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: En kan je nog een beetje meerennen met
1: lekker
0: je kleinkids.
1: Ja. Heerlijk.
0: Toch dan als je zo oud bent dat je alleen nog hallo kan zeggen.
1: Maar het heeft ook wel iets om een iets oudere opa of oma te hebben.
0: Schattiger.
1: Toch? Ja, lekker knus, lekker koekje, lekker kopje thee drinken, lekker wat eten, gewoon verwend worden.
0: 50 cent mee.
1: Heerlijk. Vind ik ook leuk. Nou ja, goed, daar gaan ze het dus vanmiddag over hebben bij Bridge the Gap. Blijf vooral luisteren naar NPO Blend. Niet alleen wij zijn leuk, onze collega's zijn ook hartstikke leuk.
0: Je gaat dus een tweede kindje krijgen.
1: Ja.
0: Ga je het halen, denk je, om oma te worden?
1: Ja.
0: Ja? Ja, gewoon even een gedachte. Van, are you gonna make it? Je weet het niet, toch? Goed, dit is Kilo met I Wish. Die heeft ook wensen.

0: Uit de tijd dat hij nog Nasty Nas heette. Hij staat ook op Illmatic. Halftime hoorde je op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Vandaag is er in het hele land code geel vanwege onweersbuien. Van het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. En het KNMI waarschuwt dus ook voor onweer, hagel en windstoten.
0: Heftig. Heftig.
3: Caribbean Classic.
0: Ja, dan moeten die zonnestralen maar uit je speakers komen. De Caribbean Classic van vandaag heeft te maken met een festival dat eraan komt. Het is namelijk een Reggae Roots Festival op 4 juli in Rotterdam in het Zuiderpark. En daar gaat Sisla Kalanji optreden, Yellowman en ook Barrington Levi. De Jamaicaan die al in de 60 is en bijna elk jaar optreedt in Nederland.
2: Wauw.
0: Nou dacht ik, wat kunnen we van hem draaien? En toen kwam ik eigenlijk op een plaat waar die featuring artist is. Maar ik dacht, oh, dat past wel bij ons. Ik herinner me die tijd nog. Er was op een gegeven moment een rapper uit Belize. En die klonk als Biggie. En daarom werd hij ook snel getekend bij het Bad Boy record label van Puffy, a.k.a. Diddy. En daarna waren die dat drietal, want Jennifer Lopez had toen iets met Diddy. Daar waren ze allemaal in een discotheek. En toen is er iets van een schietpartij heeft plaatsgevonden. En uiteindelijk heeft deze man ervoor gezeten en ging Diddy vrij uit. Nou ja, een lang verhaal kort.
2: Hij werd opgeofferd.
0: Hij werd opgeofferd, zegt hij zelf ook nu in interviews. Hij doet heel veel interviews. Hij is in de tussentijd teruggestuurd naar het land waar hij vandaan kwam, Belize. Daar heeft hij het goed gedaan in de politiek, want hij komt dus uit een politieke familie. En inmiddels wil hij weer muziek gaan maken. Alleen toen was het een rapper met een grill in, zeg maar gouden tanden in. En nu heeft hij zo'n wollen truitje aan tijdens de interviews. Bloesje eronder, welbespraakt. Een hele andere shine, want daar hebben we het over, rapper shine. Nou, in de 90's had hij een grote hit met die Barrington Levi, waar ik het net over had. Hij had twee hits eigenlijk. De ene met Barrington Levi heet Bad Boys en de andere heet Bunny and Shine.

Limit. Rich nigga with a high profile picture.

0: Mareba, Make Money op NPO Blend. Ja, Veronica, zullen we meteen doorgaan of zou ik even beschrijven hoe het hier is in de studio?
1: Ja, dat mag wel.
0: Ja?
1: Snitchen.
0: Ja, nee, niet snitchen. Ik heb ook een traantje in mijn ogen. Maar jij kreeg ook wat traantjes. We hebben even een cadeautje gegeven, een cameraatje, om bij te houden wat er gebeurt. In de komende maanden, wanneer we je niet zien.
1: Een heel lief kaartje van jullie allemaal, van het hele The Morning Show team. En een heel mooi fotoboek.
0: Ja.
1: Ik heb een afscheidscadeau gekregen van jullie. En dat vind ik zo lief. En ik was al gelijk aan het janken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik dacht dat ik wat eraan in mijn ogen zou krijgen.
1: It's me.
0: Ik heb
1: er
0: eentje, maar it's you. Ja. Maar je gaat dus met zwangerschapsverlof.
1: Ja.
0: Komt een mooie dochter bij, je tweede. En ja, het is voor ons allemaal ontroerend. Je moet je voorstellen, als je nu luistert, van ja, we zitten dus bijna elke dag bij elkaar.
1: Ja.
0: En dan word je een soort van familie. En dan alles wat in een familie gebeurt, gebeurt ook bij ons.
1: Ja, precies. Je maakt alles mee. De highs en de lows, de goede dagen, de slechte dagen, weet je wel. Je wordt toch een hecht team. En hopelijk voel jij je ook een onderdeel van dit team, hè? Jij die luistert.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ga jullie allemaal heel erg missen.
0: Ja.
1: Maar goed, het gaat niet alleen maar over mij vandaag. We hebben het ook eerder gehad over twee bioscoop-releases waar we naar uitkijken. Bijvoorbeeld deze.
2: What's up? Who's that?
3: Yo, pick up the phone.
2: What's up?
0: Ja, dat is natuurlijk van Scary Movie. En het komt van de Budweiser reclame. Zoals die in Amerika op tv was.
1: Ja.
0: Maar we kijken dus uit naar de film die vandaag in de bioscoop gaat draaien.
1: Scary Movie 6.
0: 6 alweer. En de Wayans Brothers hebben het weer naar zich toe getrokken.
1: Ja.
0: Dus die zijn weer de baas, schrijven weer mee. En dat heeft het voordeel dat de film gewoon beter is.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar de recensie. Morgen gaan jullie het hier in de Morning Show in ieder geval even
0: recenseren. Ja.
1: En als je dan zin hebt in een goede documentaire, kan je ook naar de bioscoop. Want vanaf vandaag is de docu Mama Koe te zien. In deze persoonlijke film reist Sharoni Pelupessi samen met haar moeder naar Indonesië op zoek naar haar roots en familiegeschiedenis. En wij spraken hierover met maker Sven Peetoom.
4: Maar het gaat over huiselijk geweld, het gaat over mensensmokkel, het gaat over op veel te jonge leeftijd moeten trouwen. Dus dat zijn gesprekken die naar boven kwamen. En dan opeens zie je dat een dochter haar moeder veel beter leert begrijpen als ze daadwerkelijk ziet wat het levensverhaal van haar is. En dan begrijpt ze misschien ook waar bepaalde patronen vandaan komen die zij als dochter heeft ervaren.
0: Mama Koe heet die, hè?
1: Mama Koe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, die wil ik wel zien.
1: Ja, wel een bijzondere, denk ik.
0: En in ieder geval in 80 bioscopen in Nederland te bekijken.
1: Yep.
0: Ja, nou, dan is er vast eentje in de buurt.
1: Ja.
0: Ja, Veronica, ja, het is nog niet dat moment, want Jamie schuift zo aan. Maar ik wil je wel bedanken voor alle mooie dingen die we nu al gedaan
1: lieverd.
0: Hebben.
1: Ja, jij bedankt.
0: Echt, en ook dat het vanaf dag 1 al meteen goed ging, weet je wel? Gewoon, we kennen elkaar natuurlijk al heel lang, maar we hebben nog nooit zo in de studio samengewerkt.
1: Ja, heel leuk.
0: En het was meteen vanaf de eerste dag leuk en interessant.
1: Ja, ik vind het echt fantastisch hier.
0: Ja. Ja, dus kom snel terug, maar doe eerst wat er allemaal moet gebeuren. En het is fantastisch om je dan met twee meiden te zien in plaats van 1. Dus dat wordt wel bijzonder. Foxy Brown en Blackstreet met Get Me Home op NPO Blend.

0: jeans van jou of heb je een maatje groter nodig? Zegt Genuine op Indo Jeans. Ladies and gentlemen, het is 7:10. En dat betekent dat we echt afscheid gaan nemen van Veronica. Zij kiest de laatste plaat van vandaag ook uit. Ben je een beetje ontroerd? Hoe voel je je nu?
1: Ja, ik heb net al even gejankt, maar nu ben ik wel weer oké. Okay. Dan kijk ik naar Jamie en dan denk ik, oh ja, wel lekker. Ik heb even een paar maanden
2: te slapen. Ja, dat snap ik. Dat
0: geeft Jamie ook rust, hè?
2: Dat geeft ook rust. Lekker zeg.
1: Nee, tuurlijk ga ik jullie missen. Deze zomer wordt natuurlijk gewoon luisteren naar Blend. Ja. De hele zomer.
0: Ja, op je terrasje, je tuin.
1: Ja, en ik ga in die NPO luisteren. App helemaal los.
2: Oh ja, dat is leuk.
1: Ik ga gewoon meekletsen.
2: Af en toe even een updateje sturen, hè?
1: Ja, dat doe ik.
2: Ja, oké. Okay.
0: Nee, doe je babyfotootjes dan al? Want je post het niet, toch?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Dat is een beetje om het kind te beschermen. Omdat hij zelf
1: ja, ik probeer dan onzichtbaar. Maar dan wel weer voor mijn close friends.
0: Oh ja.
1: En dan, als je dat nog nooit eerder hebt gezien, dan zit je niet in mijn close friends.
2: Ik wil net zeggen, dan weten we inderdaad. Ik heb nog nooit een groene cirkel gezien bij Veronica.
0: We weten het. Nee, we krijgen hier elke dag foto's te zien. Toch? Ik heb hartstikke veel foto's gezien. We hebben zelfs gecallt met Kimani.
1: Ja, klopt. Ja. Nee, zeker. Maar goed, ik zei het net al. Ik vind het super ongemakkelijk. Dus laten we vooral lekker doorgaan met de programmering.
0: Not by nature.
1: Jamie.
2: We gaan door met de programmering.
1: Ja,
2: gaat best wel lekker. Feel Me Flow is er toegevoegd van Naughty by Nature. Als het gaat om hun essentials, de meest iconische.
0: Ja, dan heb je ze wel, hè?
2: Dan moeten we er nog twee eigenlijk.
0: Ja, dus je hebt Hip Hop Array.
2: Ja,
1: OPP.
0: OPP en Feel Me Flow.
2: Ja, dus ja, we kunnen er nog twee toevoegen. Dat zijn de grootste, bekendste hits.
0: Ja.
2: Maar de echte kenners die hebben nu natuurlijk wel wat titels in hun hoofd.
0: The Chain Remains, omdat hij altijd zo'n ketting om had.
1: Oh ja?
0: Tretch. Ja, ja. Dat hij daar een liedje over gemaakt.
2: Zou kunnen. Ja, ik weet het ook niet zo goed. Dus kom maar door via de NPO Luister-app.
0: Ja, je kan het laten weten. Dus NPO Luister-app, klik op Blend en klik op berichtje. En dan heb je Jamie voor je.
1: Heerlijk. Jongens, ik wens jullie een hele fijne zomer. Hou het safe en geniet van elkaar.
2: Doe het safe ook, anders dan krijg je wat Veronica nu heeft.
1: Precies.
2: Heel lang verlof.
0: Nou, we zijn gisteren op tv dat we weer kindjes moeten gaan maken. Dus,
1: ja. Ja, nou, doe met je rustig.
0: Maar doe toch maar safe.
1: Doe maar wel lekker rustig. Hey, ik spreek jullie over een paar maanden.
2: Ben zo benieuwd waar je mee afsluit.
0: Ja, wat, wil je niet de plaat aankondigen?
1: Ja, normaal gesproken zou ik dit niet doen, maar...
0: Ja?
1: Normaal gesproken zou ik dit niet doen, maar...
0: Maar usually I don't do this, but let's hit him off with the remix, wou je zeggen. Oké, de laatste plaat van Veronica op dit moment is deze.
3: Now usually I don't do this, but go ahead.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op npoblend.nl. Boomt. Jamie.
2: Yes, met classics en toevallige classics. Bruno Mars heeft weer een joekel van een hit te pakken. Hoor je zo in Jamie's Jams. Dan dat is Coolio en eerst Maya. Hier is Case of the X.

Wonder was, hè, omdat de meeste mensen eigenlijk alleen zijn grootste hit Gangsta's Paradise kennen. Maar dit was de track waar hij mee doorbrak in 94. Een fantastisch voyage in Jamie's Jams. Waar ze vandaag gegarandeerd de deur uitgaan. Die tickets voor 90's sensatie Jodeci. Binnenkort in Amsterdam. Wij zorgen ervoor dat je erbij bent. Zorgen ervoor dat je de NPO luisterapp op je telefoon hebt staan. En

gezeten, toch, Usher? Ja, als kind zijnde, toen hij net begon met muziek maken. Maar verder is hij echt wel voornamelijk als solo-artiest door het leven gegaan. Al waren er wel plannen voor een soort supergroep met hip-hop en R&B-grootheden. En best wel serieuze plannen ook. Weet je wie erin zouden gaan zitten? Hé, hou je vast, hè? Eén supergroep bestaande uit Jay-Z, Pharrell Williams, motherfucking P. Diddy en Usher. Ja, dat was een waanzinnige line-up geweest, denk ik. Het had totaal geen stand gehouden, denk ik ook, toch? Al die mannetjes, al die ego's, nee. Misschien maar beter dat het er nooit van gekomen is. Je luistert Jamie's Jams, U-Turn van Usher zojuist, Paul Russell en Sierra zometeen. En nu, Rewind, hier is Craig David met Artful Dodger.

Russell, de barbecue-man. Tenminste, dat wordt gezegd over zijn muziek, hè. Perfect voor de familie-barbecue, want zowel de kids als de oma's vinden het leuk. Je luistert Blend, donderdagochtend, wederom een wisselvallig dagje vandaag. Af en toe regen, maar ook kans op hagel, onweer en harde windstoten bij maximaal 18 graden. De enige zekerheid die je hebt vandaag is dat je de beste muziek van de planeet hoort in Jamie's Jams met Olivia Dean en Michael Jackson zometeen. En is hier Sierra voor je en Goody.

0: gepland naar Jodeci.
1: Oh! Van zingen in de kerk tot voor het zingen de kerk uit. Ja, zo zou ik de carrière van Jodeci willen omschrijven. Ik bedoel, ze begonnen met het zingen van prachtige gospelmuziek in de kerk. We zijn inmiddels verantwoordelijk voor een hele generatie, denk ik, met al die sexy R&B die ze op hun naam hebben staan. Hé, hey, en dat kun jij denk ik ook wel waarderen, toch? Daarom hebben we iets voor je geregeld. 2 kaarten voor hun show binnenkort in onze eigen hoofdstad. Ze staan in de Avans Live in Amsterdam. En als je denkt, ja, maar daar wil ik heel graag bij zijn, luister vandaag naar Jamie's Jams. Die tickets gaan eruit binnen nu en, zullen we doen, 30 minuten?

0: kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op npoblend.nl. Boomt. Jamie.
2: Jouw kans op tickets binnen nu en 10 minuten hier in Jamie's Gems. En ondertussen krijg je Beyoncé, Mariah Carey en is Justin Timberlake. He's bringing sexy.

weggelegd, hè? Daar moet je een aantal dingen voor hebben. 1, een goede band met je broer. Ja, lijkt me wel zo handig. En 2, muzikaliteit. En als dat goed is, dan zou je best wel ver kunnen komen. Dat weten we inmiddels, want Jodeci bestaat uit 2 keer 2 broers, hè? Casey en Jojo en Devante Swing en Mr. Dalvin. Zet je die allemaal bij elkaar, dan krijg je dus Jodeci en, nou, misschien wel de geilste R&B uit de jaren 90. Ja, zo is het wel, toch? En dat niet alleen, hè. De outfits, de moves, die hele energie, die krijg je op zaterdag 20 juni best wel dichtbij, want dan staan ze in de AFAS Live in Amsterdam. En als je daarbij wil zijn, luister dan deze hele week naar Blend, want in verschillende programma's maak je kans op kaarten. En dit is het moment om ze te scoren in Jamie's Jams. Speel mee met de uithaal. Het is heel simpel. Je krijgt een waanzinnig stukje zang, klein fragmentje. En als jij weet uit welke Jodeci-track dat stukje komt, dan zijn die tickets voor jou. Het antwoord stuur je deze kant op via de NPO Luister-app. Als je die opent, dan klik je even op Blend en dan kun je het antwoord deze kant op sturen. Je hoort een uithaal uit een bekende track van Jodeci en de vraag is, welke is dit? Oh, dat was hem al. Ja. Zal ik hem nog 1 keer doen? Oké, even scherp zijn. Radio hard. De vraag is simpel. Welke track van Jodeci is dit? Als je het weet, laat het weten via de NPO Luister-app en je bent er gewoon bij binnenkort in Amsterdam. Je hebt een paar minuten. Ik wacht op je antwoord. En ondertussen, Eric B.

0: Minneapolis. Met Lil Mo en Can't Let You Go. In Jamie's Jams, waar je zometeen nieuwe muziek van J. Cole voorbij hoort komen. En ook Sunshine Anderson staat voor je klaar.
1: Met Blend naar Jodeci.
0: Proberen we even een verbinding te leggen naar een klein dorpje in de buurt van Apeldoorn. Daar zit iemand waarschijnlijk aan de keukentafel lekker thuis te werken. Of heb je een eigen kantoor, Jess?
2: Ik heb een eigen kantoor.
0: Oh, wat goed geregeld zeg.
2: Ja. Yeah.
0: Hoe ziet je kantoor eruit? Wat voor dingen vallen echt op?
2: Ja. Hoekje op zolder.
0: Een hoekje op zolder, oké.
2: Okay. Ja, het is geen fancy.
0: Niks
2: fancy, nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee, vaak heb je in een kantoor wel één ding waar je echt trots op bent, toch? Heb je foto's van, weet ik veel, dierbaren staan of een hele mooie plant?
2: Ja, okay. Van mijn kinderen.
0: Ah, heel goed, heel goed. 38 jaar, dus je bent helemaal opgegroeid met de muziek van Jodeci.
2: Ja, weet je wel.
0: Zijn je kinderen ook verwekt op de muziek van Jodeci?
2: Nee hoor.
0: Oh. Wat een vraag, hè. Hey, wat is nou de beste plek om naar die muziek te luisteren eigenlijk?
2: In de avond live.
0: Nee, dat is misschien wel het goede antwoord inderdaad, ja. Je hebt ze nog nooit live gezien, hè?
2: Nee, klopt. Nee.
0: Het gaat gebeuren binnenkort, maar daarvoor moet je nog wel even meespelen met de uithaal. Je hoort een klein fragmentje uit een track van Jodeci. Met zo'n bekende uithaal. En de vraag aan jou is, welke track is het? Was het moeilijk?
2: Forever My Lady.
0: Oh,
2: nee.
0: Helemaal niet.
2: Nee.
0: Kun je het nog één keer zeggen, alsjeblieft?
2: Forever My Lady.
0: Forever My Lady, even checken. Oh my god, Jess, gefeliciteerd!
2: Ja.
0: Dat antwoord is helemaal goed. Ja, dat betekent dat je er gewoon bij bent over iets meer dan 2 weekjes.
2: Ja, lekker. Leuk.
0: Zaterdag 20 juni, Avos Live Amsterdam. Je gaat ze live zien. En wie mag er met je mee?
2: Mijn man natuurlijk.
0: Oh,
2: die
0: natuurlijk.
2: Luistert als goed is nu ook op de radio mee.
0: Hé, dus die hoort het nieuws gewoon eventjes.
2: Zeker.
0: Wauw, volgens mij gaat het een hele mooie avond worden. Blijf nog even hangen, gaan we alles met je regelen. Blijf lekker luisteren naar Blend en werkt ze nog vandaag?
2: Dankjewel.
0: Bye, yes. En als je nu luistert en denkt ik wil er ook bij zijn, de hele week blijven luisteren, want je maakt ook morgen weer kans op die tickets voor Jodeci.

Sam en Mary J. Blige, Come Close in Jamie's Jams, waar je zo meteen bij NPO Blend weer mee kan praten en mee kan denken als het gaat om een stukje muzikale opvoeding. We zijn bezig met de zoektocht naar de 5 meest iconische tracks van Naughty by Nature. Hoe het gaat met die zoektocht, wat we al hebben staan, dat hoor je zo meteen. Net als Cisco, The Roots en D'Angelo. En dit zijn de dames van Anvroek.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nPOBlend.nl.

0: Trend Essentials.
1: Last Steel Windows in Jamie's Jams. Met zometeen Naomi Sharon, Miss Dead ga je horen en Bryson Tiller staat voor je klaar. En eerst gaan we eens even kijken hoe het gaat met onze zoektocht, waar je misschien al een bijdrage aan hebt geleverd. En anders wil ik je vragen om dat te doen als je een beetje van classic hip-hop houdt. Want dit zijn wel gasten waar we heel veel aan te danken hebben. Weet je wat we aan ze te danken hebben? Los van al die fijne classic hip-hop tunes. Bijvoorbeeld ook een Grammy Award voor Best Rap Album. Want die categorie was er nog helemaal niet voor 1996. Ja, die organisatie heeft echt gedacht van dit is zo legendarisch wat hier gebeurt. Misschien moeten we wel een nieuwe categorie gaan toevoegen. Ja, en zij wonnen ze als allereerste, Naughty by Nature. Dat betekent dat ze wel wat gedaan hebben voor de muziek en de hiphop in het algemeen. Maar de vraag is, welke 5 tracks zijn er zo legendarisch dat iedereen ze een keer gehoord moet hebben in het leven? Nou, we zijn al lekker op weg. Deze staat erop. 1.

Dat even een lekker lijstje al, hè? Drie gigantisch grote hits. Ja, misschien kan er nog wel eentje bij. Kan ook zijn dat je zit te luisteren en denkt... nee, dit is misschien niet een allergrootste hit geworden... maar wel een ondergewaardeerd pareltje. Of een track die ze heel graag live spelen tijdens concerten. Misschien nog een legendarische samenwerking ergens. Welke tracks moeten hier nog bij? We hebben nog twee plekjes vrij, dus kom maar door via de NPO Luister-app. Jouw suggestie is welkom. Hoor je hem zometeen voorbij komen hier in J.

0: Your attitude. Hey. Jammy's Jams voor de donderdag met een zoektocht naar de 5 meest iconische tracks van Naughty by Nature. Wat hebben we staan? Hip Hop Hooray, OPP en veel meer flow. Morgen gaan we de allerlaatste track aan de lijst toevoegen. Dus als je nu denkt, hey, maar mijn favorietje heb ik nog niet voorbij horen komen. Geef hem dan nog alsnog even door via de MBO Luisterapp. Gaat het helemaal goed komen? Voor nu kijk ik wat er gebeurt in de app. En dan zie ik best wel veel verschillende tunes voorbij komen. Maar ook veel samenwerkingen. En dit is misschien wel leuk, want dit verhaal, ja... Het is een beetje lastig, want dit is volgens mij hun laatste echte grote hit geweest. Daarna ging het allemaal even wat minder, waren er wat ruzietjes, wat toestanden. Is ook wel weer goed gekomen uiteindelijk, maar in die lekkere flow die ze te pakken hadden in de 90's was dit een van de laatste. En het was ook ergens in de 90's toen DJ KJ, de producer van Naughty by Nature, ging samenwerken met het R&B duo Janae. Die ken je wel van Hey Mr. DJ onder andere. Hij produceerde een aantal tracks voor hun, maar ook voor zijn eigen hiphopgroepje natuurlijk. En er lag op een dag een beat op de plank voor Naughty by Nature, waarvan hij dacht, nou, daar zouden die dames van Janae ook wel lekker op klinken. En dus werd er een studiosessie georganiseerd zoals dat gaat en The Rest is History. Een van hun meest iconische samenwerkingen en daarom een absolute essential. Nummer 4 is voor Naughty by Nature en Janae en Jembo Riley.
1: Blend Essentials.
0: Een dag een beat op de plank voor Naughty by Nature, waarvan hij dacht, nou, daar zouden die dames van Janae ook wel lekker op klinken. En dus werd er een studiosessie georganiseerd zoals dat gaat en The Rest is History. Een van hun meest iconische samenwerkingen en daarom een absolute essential. Nummer 4 is voor Naughty by Nature en Janae en Jembo Riley.

0: gaat het met de gecancelde classics?
1: Het gaat verrassend goed. En het gaat zelfs zo goed dat blijkbaar meer DJ's hem ook aan het uncancelen zijn zonder dat we het met elkaar hebben afgesproken.
0: Ja, want vanochtend was de laatste uitzending van Veronica. Die gaat met zwangerschapsverlof. En die dacht, ik wil nog even eruit met een bang.
1: Ja.
0: Met even de remix van Ignition, die jij ook gedraaid hebt van de week.
1: Klopt.
0: En zo gaat R. Kelly ineens van 0 plays in een paar jaar naar 2 in 1 week.
1: Volgende week ieder uur.
0: Oké, maar hoe... Maar als ik dan de reacties zie, dan denk ik wel... ja, mensen hebben hem wel gemist, muzikaal gezien in ieder geval. Ik denk niet
1: Absoluut. Dat
0: als die in je leven was dat je hem gemist hebt... maar wel qua muziek, zeg maar.
1: Nee, maar dat is het ook. We hebben natuurlijk die NPO Luister-app openstaan... en ik denk dat als ik heel veel boze reacties binnen zou krijgen... was het een ander verhaal. Maar nee, ik word echt aangemoedigd om meer R. Kelly te draaien.
0: Oké, als je nu luistert en denkt... nee, laten we dat in godsnaam niet doen... dan mag je ook je mening droppen natuurlijk.
1: Klopt.
0: Maar ga je dan elke keer een andere... als in kunnen we rampeneren van de week verwachten? Ali B?
1: Ik dacht inderdaad, Ali B hoort er natuurlijk ook bij. Hè? Dat is wel...
0: Maar wat voor gevoel heb je daar dan bij? Want die man die moet straks misschien de bak in.
1: Ja, bij Ali vind ik het dus wel een beetje lastig, merk ik. Weet je, bij R. Kelly en Diddy heb ik zoiets van... oké, we got him, weet je wel. En R. Kelly zit echt 30 jaar vast of zo.
0: Ja, maar die heeft toch nog meer verschrikkelijke dingen gedaan?
1: Ja, daar gaat het even niet over. Maar... nee, het is ook, het is super complex. Maar ik vind het met Ali B vind ik inderdaad wel lastig. Maar inderdaad, rampeneren is wel leuk.
0: Ja, echt leuk. Maar er was toch een reactie van iemand laatst. Die zei van, R. Kelly heeft in principe geen geld meer. Dus als jullie hem draaien, dan verdient hij weer wat geld. En dan kan hij zijn slachtoffers betalen.
1: Snap je? Dus toen dacht ik, oh ja, je hebt helemaal gelijk. Ik ga er nog 3 draaien voor je.
0: Het blijft een ingewikkeld verhaal. Maar als je mee wilt praten, kan dat via de NPO Luister-app.
1: Ja, hij staat open voor vandaag, de Canceled Classic. En ik denk dat het sowieso eigenlijk R. Kelly gaat worden.
0: Alweer?
1: Jawel. Maar hij
0: zeker op één dag.
1: Hij heeft zoveel goede tracks.
0: Okay.
1: Geen Ignition dus.
0: En wat lekker is, jij werkt voor Pwned.
1: Ja.
0: Die ga je niet uitzodemieteren. Daar moet je wel wat ergere dingen voor doen.
1: Iets te woke zijn. Geen woke dingen, dan word ik uitgevoerd.
0: Dan hè, als je ineens een moraalridder gaat uithangen.
1: Nee,
0: dan,
1: dat doen we niet aan.
0: Oké, nou. Goed, ik voel de spanning al zometeen. Siana, veel plezier hè.
1: Dank je.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed, maar ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En op morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pont. Siana. Goed dat je erbij bent. Nog een halve dag te gaan. Pharrell Williams zo eerst even die middag goed overtrappen met Missy Elliott. Dit is...

0: avond, laatste dag, hè?
1: Freedom.
0: Avond, vierdaagse, vier avonden lang.
1: Freedom.
0: Lopen ze daar in de regen. Bless
1: Freedom.
0: Their hearts. Maar weet je wat mij het meest bij is gebleven van de avond, vierdaagse? De snacks. En ik weet niet of dit iets heel Amsterdams was, maar wij sneden dus altijd een sinaasappel door de helft. Deden daar wat pepermuntjes op. Een katoenen zakdoek eromheen. En dan vraten we dat op. Maar het gekke is, iedereen die ik dit vertel, die kijkt me aan alsof ik gek ben. Ik verzin dit toch niet? Die sinaasappel met pepermuntjes. Al mijn

zakdoek eromheen. Maar mijn vriend die komt ook uit Amsterdam en die kijkt me echt aan alsof ik gek ben dat wij gewoon low-key arm waren. Terwijl Jurgen in de NPO Luister-app zegt, volgens mij was dit iets van de arbeidersklasse. Zo ging het ook in Koog aan de Zaan in de jaren 80. En dat maakt hem juist trots. En dat voel ik wel. Ik heb dat ook wel. Een andere luisteraar die zegt, volgens mij doen de kids dat nog steeds. En die vinden het lekker. Ik kan me niet voorstellen dat het echt lekker is. Maar misschien ga ik het toch proberen. Ashanti, Ekan en Nelly...

0: best wel lang duurt, omdat de muziek net te lekker is. Ja. Dat is wel wat Angie Stomertje doet. En je gaat het lastig krijgen, meid. Want Lose Yourself van Eminem komt eraan. En die ga je waarschijnlijk van begin tot eind willen meepakken. Maar zover is het nog niet. Eerst even relaxed bijkomen. Even al die dingen wegwerken met Snow Allegra.
1: Something about the way that you talk to me. Even when you're not around, I feel you calling me.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. Boomt, Siana.
2: Cancelled Classic komt eraan en jij mag bepalen welke dat wordt. Laat me het weten via de NPO Luister-app. Trey Songz hier, can't help but wait.

classic van vandaag. Je voelt het al aankomen, ja, ja. R. Kelly. En ik begrijp het hier, Darnell. I'm a Flirt, the remix. T.I. en T-Pain. Dat is het ding met die cancelled classics. Als je ze zo lang niet hoort, dan vergeet je ze gewoon op een gegeven moment. Maar ik snap het, het is ingewikkeld. Weet je, hij zit in de gevangenis, hij is veroordeeld voor het seksueel misbruiken van minderjarigen. Is ook de reden dat je hem niet meer op de radio hoort. Maar ik zie in de NPO luisteren, hebben heel veel liefde voor zijn muziek voorbij komen. Ik denk, ja, als ik alleen maar boze mensen in de app zou hebben, zou ik dat natuurlijk niet doen. Alleen ja, ik weet niet of je blend vanaf de ochtend al aan het luisteren bent. Vandaag had Veronica van Hoogdalem haar laatste dag. Die gaat met zwangerschapsverlof. En she went out with a bang. Ze draaide ook R. Kelly Ignition, the remix. Dus ik heb het idee dat we misschien openstaan voor wat meer R. Kelly. En dan denk ik, ja, vandaag is mijn laatste dag. Morgen zit Sonja Silva hier. Waarom niet, toch? Laten we R. Kelly draaien. Alleen dan niet Ignition, the remix. Die is al gedraaid. Laat me via de NPO Luister-app weten welke andere tune ik voor je kan draaien. R. Kelly tune, give me your worst. Dan doe ik de rest. Die is Motivation van Kelly Rowland.

wel, Bump and Grind. Want ja, is en blijft een fan-favorite. Fiesta. Ja, Darnell, I See You. Heart of a Woman zie ik ook voorbij komen. Maar er is eentje van R. Kelly die ik helemaal was vergeten. Ik denk dat jij bij het horen van deze tracknamen wel een idee hebt, toch? Van hoe ze ongeveer klinken. Maar iemand stuurt Wonderful. Ik dacht, Wonderful? Dat zegt me helemaal niks. Dat is natuurlijk die track van hem met Ja Rule en Ashanti. En de naam zegt je misschien niks. Maar ik zeg je, als die track start, lijkt het alsof je nog nooit is weg geweest.

En ik keek zo naar binnen en ik zie die achteruitrijspiegel. En ik tel een luchtverfrisser, een hangertje, iets van een foto, een ketting. Er hing nog iets wat ik niet eens kon plaatsen. En ik werd helemaal gek. Ik zit niet eens in die auto en ik denk, hoe doe je dat? Dat gaat toch de hele tijd heen en weer als je aan het rijden bent?

Work it out. Ja, ik zag van de week dus iemand naast me rijden. Die had allerlei dingen hangen aan de achteruitrijspiegel. Vreselijk. Oh, ik zou dat niet kunnen. Ik word daar zo onrustig van. Dat gaat toch de hele tijd heen en weer. En ik zie Brian, die is met mij. Hij zou er compleet maf van worden, laat hij weten via de NPO Luister app. Als er dan iets onder die spiegel hangt. Het is de hele tijd toch zo in je face. Maar wat ik leuk vind, Melissa die stuurt ook een bericht. Die heeft dat dus wel. Er hangt dus van alles onder. Waaronder het kruis van Jezus en een foto van haar oma voor bescherming. Maar Melissa, waarom heb je dubbele bescherming nodig? Like, ik weet niet of dat mij geruststelt in de auto als ik naast je rijd of niet. Maar dubbele bescherming, girl, nee. Je kunt na het nieuws van 2 uur weer meespelen met de uithaal naar Leven Kali. Breathe.

0: Classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

0: Lem. Siama.
1: We beuken samen je middagdip de deur uit.
2: En dan doen we iedere werkdag met de uithaal. Mocht je dat kwijt zijn, misschien ben je nieuw bij je NPO Blend en speel je het niet met ons. Dit is hoe het werkt. Ik laat je 1 seconde van de stem horen. 1 seconde. Meer krijg je niet. En dan laat jij mij via de NPO Luister-app weten wie het is en welke track. De eerste die het goed heeft, die wint. Op dit moment win je vooral, ja, eeuwige roem. Maar morgen kun je waarschijnlijk ook rond dit tijdstip dit spel spelen met Sonja Silva. Die zit hier ook tussen 1 en 4. En dan kan je de kaartjes mee winnen voor Jodeci. Komt 20 juni, komen ze naar Nederland. Kan jij bij zijn? Dus ja, toch een soort generale repetitie. Altijd handig, toch? Luister goed. Ik heb de uithaal voor je klaarstaan. Hoe heet deze track en wie zingt dit? Ja, gaat snel, hè, die 1 seconde. Nog 1 keer dan. Wie was dit? Ja, dat weet jij wel, toch? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Morgen dus, hè?

flinke naam. Ik zie hier Whitney Houston, Mary J. Blige. Oh, er komen nog steeds aanvragen voor R. Kelly binnen. Nee, we have moved on from that. We spelen hier de uithaal. Heb ik 1 seconde van een iconische uithaal aan je laten horen. En de vraag is, wie is dit? Nu moet ik zeggen dat veel Mariah Carey binnenkomt. Ik zie hier ook Clyde. Oh, Sienna, leukste girl by Blend. De uithaal was van Mariah Carey. En ik denk dat dat ook komt omdat ik zei, ja, je kan morgen dus met dit spel kaartjes winnen voor Jodeci. En je kent mij. En misschien kan ik soort van bij Sonja Silva iets voor je fixen. Dus slijmen werkt. Slijmen werkt absoluut. Vandaag gaat het om dus 1 seconde die ik hier voor je heb klaarstaan. Vertel mij, wie is dit? Ja, dat was natuurlijk Fantasy van Mariah Carey. Well done. Ik ben blij dat je nog goed had. Maar wat ik zeg, morgen die kaartjes tussen 1 en 4 bij Sonja Silva. Die speelt het in het programma, dus ik zou bij mij slijmen, maar ik zou zeker bij haar slijmen, want zij is de plug voor morgen. Al ga ik mijn best voor je doen. Mariah.

0: ook hier om je gezelschap te houden. Goedemiddag, hoe gaat het?
1: Goedemiddag!
2: Hey.
0: Jullie zijn er!
1: Ik dacht, hoe is het met je?
0: Ja, met mij gaat het goed.
2: Ik heb een beetje paniek. Waar zijn ze? Ja, nee, we zijn. Nee, Mark, ik stuurde Mark voor uit. Ik zeg, ja, ga jij vast. Hij zegt, oh, ik doe het wel hoor, tot over 2 uur.
1: Ik zeg, ik neem de hele show wel over, joh. Geen probleem.
0: Gewoon Black People Time terecht vandaag. Dat maakt niet uit.
2: That's how we do. That's how we do.
0: Ik heb bij 2 fragmenten klaarstaan voor Goed Gia. Dit is de eerste.
2: Original. Keus vandaag.

0: ik moet zeggen, ik ken eigenlijk dus alleen die van Tupac.
1: Oh. Nee.
0: Ja, ik ken die andere.
2: Nee, broer. Nee, hier, no, we listen, we don't judge. Nee,
3: y'all be judging. Okay,
2: sorry, nee, okay. Ik niet. Nee, ik niet.
1: Mark judge. Zag hem, hè?
2: Ja. Ja, nee, oké. Okay, nou ja, dan ga jij dus voor Tupac, duidelijk.
3: Ja, eigenlijk wel. Terwijl ik vind, dan moet je eigenlijk... Want welke is nou gesampled? Dat weet ik niet.
2: Allebei. Toch? Ze hebben gesampled van een nummer van The Barge.
3: Ja.
2: Dus allebei. En daarom is het... Dit is echt een moeilijke, want Tupac-fans zijn best wel Tupac-fans. Ja. Maar die uithalen in Don't Leave Me van Blackstreet... daar ga ik heel goed op. Ja. Dus ik ga voor Blackstreet.
1: Ga je hem wel even opzetten?
3: Dat hangt er vanaf. Want ik bepaal niet, hè. De luisteraar bepaalt wel van de twee. Het wordt
2: graag naar de stories van Blend.
3: Ja, of je kan via de NPO luisteren, heb je keuze door.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14... die vorig jaar van school moest, niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 3:45, donderdag 4 juni. Goedemiddag, Mark, zeg ik.
2: Goedemiddag, Wansi.
1: Daar zijn we weer.
2: Yes. Ik zie een paar kleine druppeltjes.
1: Nou, volgens mij zijn het er best wel veel. Maar jij bent de zonneschijn hier in de studio.
2: Wij.
1: Jij bent nog geen opa, hè? Nee, toch?
2: Nee.
1: Nou ja, zou je dat heel erg vinden dan?
2: Nee, nu nog niet.
1: Nee, wil je nog niet?
2: Nu is te vroeg,
1: Mark
2: mevrouw.
1: Mark is veel te jong. Ja. Nee, we gaan het zo meteen toch eventjes hebben over hoe het is om jong opa of oma te zijn. Ben jij, als je nu aan het luisteren bent, ook een jonge opa of oma? En wil je delen hoe dat is? Dan kan het via de NPO Luister-app.
3: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. NTR, Wansi.
1: En Mark, zometeen Love You van Sabrina, want in Bridge Gap krijg je natuurlijk heel veel muziek. We beginnen vandaag met een nummer waar je Mark in hoort, Amadee van Replay.

0: van Sabri en daarvoor ook nog Aladé van Replay.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Goedemiddag, je luistert naar de fijnste middagshow uit heel Nederland. Vanuit heel Nederland, van heel Nederland. Moet ik wel de juiste voorzetsels gebruiken.
2: Ik sluit me daar volledig bij aan.
0: Bridge the Gap tot 6 uur met Wonsi en Mark vandaag. Mark, hoe hangt je pet?
2: Heel goed.
0: Is dat Nederlands? Hoe hangt je pet erbij?
2: Maakt niet uit. We begrijpen elkaar. Ja. Ik ben eventjes ertussenuit gegaan. Ja. 4 dagen even naar een eilandje gegaan in Griekenland.
0: Ja.
2: Ik moet je zeggen, ik wist niet dat het zo mooi is daar.
0: Überhaupt Griekenland Zakynthos, of Zakynthos?
2: Ja, dat is niet normaal. Dat water zo blauw. En je weet, ik hou van duiken.
0: Ja, ja.
2: Ik heb niet gedoken, maar ik wil dat de volgende keer dus wel gaan doen.
0: Oh, je gaat er zeker naar terug?
2: Ja, ik wil echt wel teruggaan. Dat is heel mooi. Ik heb een bootje gepakt, een eiland rondgevaren. Echt leuke dingen gezien. Dus even relax.
0: Heerlijk. Ik heb een kwakkelend meisje thuis zitten. Ja, ze is eigenlijk al sinds maandag een beetje niet helemaal lekker.
2: Luistert ze?
0: En ze had vandaag ook nog studiedag.
2: Oh, hey.
0: Ja.
2: Soraya, luister je? Nee. Wetenschap?
0: Ja. Nee, ze luistert niet.
2: Oh.
0: Zwemles. Maar goed. Dus verder gaat het goed. Maar het is altijd een beetje lastig om dan dingen gedaan te krijgen.
2: Dan moet je bij de kleine zijn.
0: Ja, vandaag blikken we alvast vooruit op morgen, 5 juni. Dan is het namelijk Prawaas Din. En dat is de Hindoestaanse immigratiedag. 153 jaar geleden kwamen contractarbeiders uit India aan in Suriname met het schip de Lalla Rookh. Daarna volgden volgens mij nog 63 andere schepen.

0: Maar er waren allerlei voorwaarden waaraan voldaan moest worden. Waar Nederland toch ook hun echt wel mee heeft belazerd. Dus het is goed om daarbij stil te staan. En met Prawasdin kwam ook heel veel lekker eten Suriname binnen. Wat wij in Nederland nu ook allemaal kennen. Hè, want wie kent roti niet?
1: Oh, heerlijk.
0: Zonder rijst. Vandaag is het ook Nationale Overblijfdag. Volgens mij bestaat overblijven niet echt meer.
1: Volgens mij niet, naar mijn weten. Nee.
0: Nee. Nou, mocht jij nu luisteren en zeggen...
1: BSO,
0: maar dat is naschools, toch?
1: Opvang.
0: Ja. Dus je hebt wel tussenschoolse opvang, maar de meeste scholen hebben continu rooster. Ja. Dus, maar goed, en het is ook opa en oma dag.
1: Vandaar die vraag dus.
0: Ja. We gaan het hebben over jonge opa's en oma's. Hoe is dat nou? En dan gooien we er nog een tandje bij. Want hoe is het nou om al opa te zijn als je zelf ook nog kleine kinderen hebt? Daar hoor je zometeen meer over. Maar we gaan zometeen ook eerst even de nieuwsquiz spelen in Bridge the Gap. En genieten van Virtual Insanity. Dit is Jamiroquai op

0: Zometeen hoor je nieuwe muziek van Tone Stith, Pageant Stage. En twee opties in Goed Gejat zijn vandaag erg lastig om uit te kiezen. Je hebt namelijk de keuze tussen I Ain't Mad At You van Tupac of Blackstreet en Don't Leave. En de reacties in de app zijn echt heel grappig. Er zijn meerdere Tupac-fans, wat ik had verwacht. Maar natuurlijk ook Blackstreet-fans. Patrick zegt bijvoorbeeld Blackstreet All Day, Every Day en Twice on Sunday. En Robin die zegt Blakka Passie, alsjeblieft. Sranang Tongo voor Zwarte Straat.
1: Ja. De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Goedemiddag, quizmaster Delano.
2: Goedemiddag, zonnestraaltjes.
0: Hallo.
2: Hallo, alles goed met jullie?
3: Alles
0: ja,
3: goed.
0: Zeker.
3: Met
0: ja,
3: jou
0: ja.
3: ook.
2: Ja, hebben jullie een beetje het nieuws gevolgd vandaag?
3: Nou, ik zat in Griekenland, maar kom maar op.
0: Ja, jij bent letterlijk...
3: Ik ben gisteravond laat teruggekomen. Dus,
2: dus maar... in Griekenland gebeurt er niks? Er bestaat niet
3: nee,
2: zoiets als
3: Grieks
2: nieuws.
3: Nee, ik heb geen nieuws, ik heb alles.
0: Oh, wat goed, niks. Wat heerlijk.
3: Nee, even serieus. Nee. Gewoon echt niks aangeraakt.
0: Wauw.
3: Bijna niks.
0: Knap.
2: Heel goed. Nou, ik ga weer even testen hoe goed jullie op de hoogte zijn van het nieuws van vandaag. Ik heb 3 vragen voor jullie en de winnaar mag het volgende liedje kiezen. Wansie, voor welke track ga jij strijden?
0: Ik ga voor die cover van Diana Ross's The Boss, maar dan dus van The Braxtons.
3: Heerlijk.
0: Zin aan.
3: Heerlijk.
2: En jij vakantie, Mark?
3: Ja, ik ga voor Janet Jackson en Luther Vandross. The Best Things in Life Are Free. Heerlijk nummer.
2: Ik denk dat die vakantie van jou niet gratis was.
0: Nee.
2: We gaan snel naar vraag 1. Ja, er is nieuws rondom een maagverkleining. Want voor welke groep jongeren komt een maagverkleining voortaan in aanmerking binnen het basispakket? Is dat antwoord A, alle jongeren met een overgewicht vanaf 12 jaar. Antwoord B, jongeren van 13 tot 18 jaar met ernstig overgewicht. Of antwoord C, alle jongeren die liever geen afvalmedicatie willen gebruiken.
3: Mark, B.
2: Antwoord B.
3: Ja.
0: Ja. Ja,
3: heel goed dat ze het in het basis. Gezondheid.
0: Dank je.
3: Dat ze dat doen.
2: Ja, je moet een BMI van minimaal 40 of minimaal 35... met een aandoening door het overgewicht hebben. En daarnaast moet je eerst een leefstijltraject hebben gevolgd... dat onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Ja. Voordat je überhaupt in aanmerking komt.
0: Wel heftig hoor. Maagverkleining is volgens mij een hele heftige ingreep.
3: Klopt. Ja. En ik ken ook mensen die het hebben gedaan. En die later ook weer toch weer zwaarder zijn geworden. Dus het is toch altijd even een klein dingetje. En dan zeg ik altijd tegen die mensen... want als je in dat traject gaat, moet je eerst bijvoorbeeld... dan zeggen ze tegen jou, ik zeg maar wat even... Ja. U bent te zwaar, u moet nu eerst 20 kilo afvallen... en dan pas krijg je die... En dan vallen ze zo af, die 20. Ga dan door, zou ik zeggen. Ja, snap je wat ik bedoel? Maar ja, dat is even terzijde.
2: Sorry. Voor meneer Dagriet. We gaan snel door naar vraag 2. Waarom heeft Disney de investering in Disneyland Parijs... na 34 jaar nog steeds niet terugverdiend?
0: Huh?
3: Wauw.
2: Antwoord A, omdat het park te weinig bezoekers trekt. Antwoord B, omdat Disney het park pas sinds 2017 bezit. Of antwoord C, omdat het park jarenlang kampte met hoge schulden, verliezen en tegenslagen, zoals aanslagen en de coronapandemie.
0: Ik heb werkelijk geen idee.
3: Het is B of C, denk
0: Wonsie.
3: Ik.
0: Ja.
3: Wat ga je zeggen?
0: B.
3: Dan ga ik voor C. Ja, het was B of C.
2: Ja, want hoewel Disneyland Parijs tegenwoordig...
0: Aanslagen?
2: Het
0: best,
3: ja, dus corona, corona heeft ze...
2: Ja, gewoon gewoon de wereld. Dus zeg maar.
0: Oh, oké. Daarom dacht ik, die kan het niet zijn. Nee. Er zijn toch een aanslag geweest bij Disney.
3: Ja.
0: Nee, oké.
2: Maar het was dus een totale investering van ruim 6 miljard.
3: Zo.
2: En dat is nog steeds niet terugverdiend na 34 jaar.
3: Zo.
2: Dan kan je spreken van een niet zo'n goede investering.
0: Nee.
2: Toch?
0: Ja. Nee. Maar dus je moet geen geld uitgeven dat je niet hebt. Nee.
2: Nou, we doen even de laatste vraag voor de volgende. Mark heeft al gewonnen.
3: Yes.
2: Wat bleek de oorzaak te zijn van het fluitende geluid waar Rotterdammers last van hadden? Ja, toch jouw stad, Mark.
3: Dat is mijn stad, maar
2: A,
3: dat heb ik niet mee.
2: Een defecte windturbine in de haven. Antwoord B, loszittende kabels die aan de Euromast hingen tijdens werkzaamheden. Of antwoord C, een storing in het openbaar vervoer.
0: Wonsie, ik denk A.
2: Antwoord A.
3: Dan is het B op de Euromast. Ja, die kabels, die...
0: Maakt niet uit wat het is. Het lijkt me sowieso annoying. Toch?
2: Ja.
0: OMG.
3: Kom maar, Mark. Ga maar dansen.
0: Gefeliciteerd.
3: Mensen, genieten.
0: Je moet ook een paar dagjes weggaan, want blijkbaar... Haal je dan gewoon de nieuwsquiz.
3: Want ik heb gewonnen.
0: Janet Jackson, Luther Vandross, BBD... En Ralph Tresvant hoor je nu.

0: Ja, vorige week hadden we het over... Er zit een in het nummer Pageant Stage van Tone Stitt... van Summer Breeze van de Isley Brothers. Maar ik hoor net ook die My Baby.
1: Ja.
0: En daar gaan we later in Bridge the Gap ook nog even op terugkomen. Mm-hmm. In verband met een verjaardag van een geweldige zanger... die heel veel hits had in de jaren 80. Mark, merk jij verschil in hoe je ouders tegen jou waren... en hoe ze tegen je zoon zijn?
1: Ja, mevrouw. Yes. Mijn vader leeft helaas niet meer, maar mijn moeder... Mm-hmm. Toen kusjes heel de dag was hij bij. Ik zeg, kijk tegen me naar mijn moeder. Ik zeg, zoveel kusjes heb je mij nooit gegeven.
0: Oh, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, echt hoor. Ja. En alles mag, hè. Alles mag.
0: Ja, ja, ja. Nou,
1: ik zeg,
0: ja,
1: mama,
0: ja.
1: Dat mocht ik niet.
0: Ja.
1: Nee, dat viel toch wel mee.
0: Ja, want ineens hebben ze allemaal geheugenverlies dan.
1: Oké, dankjewel. Ja. Nee, maar ik vind het mooi om te zien. Dat is wel heel mooi. Dus ik zie ze wel veranderen. Ze veranderen gelijk.
0: Ja, hè? Nee, die strengheid die ze bij ons hadden... zijn ze dan compleet kwijt op het moment dat ze kleinkinderen zijn. Mijn moeder pikt ook echt veel meer van die brutale donder van mij. En dan zeg ik ook tegen haar van... denk je dat ik zo tegen...

0: nog mild, hè? Oh, maar, goed, ja. Maar goed, je zoon is op een leeftijd dat hij op zich best een kind zou kunnen krijgen.
1: No.
0: Zou kunnen krijgen.
1: Het is te vroeg. Maar,
0: ja, nee?
1: Nee, nog geen. Ik wil geen opa nog.
0: Mark?
1: Kijk, als het er is, tuurlijk. Dan ben ik blij, maar nee. Nog niet.
0: Nou ja, voor Riekus is dat anders. Die is 54, heeft 4 kids van 27, 23, 11 en 8. En hij heeft ook kleinkinderen van 4, 2, 1 en 8 maanden. Riekus, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ik ben 52.
0: Sorry, zomaar maak ik je ouder. Nou, je bent een nog jongere opa dus.
2: Oh. Ja, man.
0: Hoe,
2: ja.
0: Dus jij was, even kijken, 48 toen je opa werd.
2: Klopt.
0: Hoe vond je het om jong opa te worden?
2: Ik vond het geweldig. Ik vond het echt geweldig. Ik heb mijn eigen vader ook vrij jong opa gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: En die was er iets minder blij mee toen.
0: Mm-hmm.
2: Inmiddels wel hartstikke blij, want ik herken heel erg wat jullie zeggen, hoor. Mijn vader is precies hetzelfde met zijn kleinkinderen.
0: Ja.
2: En, nee, ik vond het echt heel leuk.
1: Maar jouw pa was dus boos op jou? Eigenlijk zo van, wat doe je?
2: Ja, nee, maar hij was van, weet je dat nou wel zeker? En je gooit je leven weg, et cetera.
0: Want hoe oud was jij dan toen je eerste kind kreeg?
2: Ik was 22 ongeveer.
0: Ja, dat is best jong.
2: Ja.
1: Maar wel mooi.
0: Maar goed, daarmee heb je je vader een jonge opa gemaakt. Maar toen dacht jouw zoon, wat papa kan, dat kan ik ook.
2: Ja.
0: Dus toen werd jij ook jong opa. En ben jij dan zo'n opa die zegt, noem me maar geen opa? Want ik ben nog jong.
2: Absoluut niet. Nee, ik wil het echt omarmen. Mm. Ik vind het echt heel tof. Ik heb zelf natuurlijk ook nog wel kleine kinderen van 11 en 8.
0: Ja.
2: Dus dat is wel een soort van... Ik heb nog niet echt een opa-gevoel. Als die kinderen dan hier zijn, dan is het meer van... Er zijn er gewoon een aantal meer. Die ik ook als opvoeder ben. Ja. Zo voelt het een beetje.
1: Mooi.
2: Ja. Maar zij noemen mij wel opa. Dus dan, toen kwam het wel binnen van... Oh ja, ik heb wel die rol voor hun.
0: Ja, want hoe maak je dan zeg maar dat onderscheid? Kan ik me voorstellen. Als al die kinderen daar zijn, behandel je je kleinkinderen inderdaad. Doe jij wat jouw ouders deden met jouw kinderen? Dat je dus tegen je eigen kinderen iets strenger bent dan tegen je kleinkinderen?
2: Ja, maar meer in de omgang. Omdat ze natuurlijk iets groter zijn. Meer in de omgang met die kleintjes van... Een beetje rekening met ze.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik ben niet zo van... Ach, laat die jongen toch. Nee, dat doe ik niet. Ik denk dat ik nog te veel in de opvoedmodus zit.
0: Ja.
2: Als je wat ouder opa wordt, dan heb je dat even achtergelaten. En dan kan je misschien genieten van alle leuke en grappige dingen die ze doen. En stoute dingen. Maar nu zit ik nog wel een beetje in die opvoedmodus. Dus dat doe ik eigenlijk niet.
1: Als jouw zoon tegen jou zegt van... papa, ik zeg maar wat even, maar bij ons mag hij met zijn voet op de tafel. Ik noem maar wat. Dus papa, dat moet je gewoon laten. Hoe ga jij daar dan mee om?
2: Nee.
1: Als die...
2: nee.
0: Gaan we niet doen. Ja.
1: Hoor hem, nee.
0: Ja, gewoon keihard nee.
1: Dus,
2: nee, maar dat ik weet zeker, want ik heb mijn zoon ook opgevoed.
0: Ja.
2: Dat, die dat thuis ook niet mag. Maar nee, dat zou ik zeggen, dat doe je maar dan lekker thuis bij jou.
0: Wat is dan het verschil tussen de opvoeding die jij je zoon hebt gegeven en die jouw zoon nu of je zoons aan hun kinderen geven?
2: Ik denk dat het best wel overeenkomt. Want ik, als ik het weet. Ik wist natuurlijk dat jullie gingen bellen. En ik heb ook een beetje na zitten denken over hoe dat verschil was met mijn vader en mij. En we doen eigenlijk. Ik heb eigenlijk best wel hetzelfde gedaan als mijn vader, denk ik.
0: Oh.
2: En ik heb het idee dat mijn zoon dat nu ook doet. Want ik merk het wel, ze bellen me allebei. Want ik heb twee zoons, eentje met 3 en eentje met 1 kind. En die bellen me dan wel af en toe voor advies. Van, hey pap, hoe deed jij dat? Oh. Hoe deed jij dat met ons? En ik loop hier tegenaan. Vooral natuurlijk als ze heel klein zijn, dan is voor hun alles nieuw. Dus ik denk dat het best wel overeenkomt.
1: En heb je ook zo'n opa-dag door de week?
2: Ja.
0: Ja,
2: die heb ik.
1: Kijk.
0: Oh, heerlijk.
1: Mooi.
0: Nou ja, Riekus, hartstikke leuk. Ja, ik denk dat het... Want we doen dit in het kader van Nationale Opa en Oma Dag. Hè. We vieren opa's en oma's. Dus bij deze wil ik ook even zeggen... Oma Carla, oma Lucia.
1: Kijk.
0: Jullie zijn geweldige oma's. Mm. Wil jij ook nog iets zeggen?
1: oma, ik heb geen oma's meer.
0: Nee. Dus de oma's voor, ja, voor mijn meisje, de oma voor Asia.
1: Nee, oké, okay, ja, nee. Brasa.
0: Maar ik moet nog even hij was nog even in Griekenland. Ja, oké. Okay. Riekers, dankjewel.
2: Graag gedaan. Ik wil nog even wel zeggen, opa's en oma's zijn eigenlijk gewoon vaders en moeders zonder regels. Zo moet het wel eigenlijk zijn, hè?
0: Precies. Ja.
1: Oké.
0: Ja. Maar nee.
1: Nee, ik ben... Je zag me ook vijveren. Ja. Ik dacht,
0: Nee, want dan hebben wij daar weer last van, uiteindelijk. Kijk. Dus Riekers, hele fijne middag, opa zonder regels. Doei.
2: Doei.

0: Swim good. Ik wou zeggen love good. Maar hij zong swim good. Ja, je hebt wel gezwommen.
1: Ja. Het is heerlijk. Het is heerlijk.
0: Ja.
1: Ach.
0: Mark die was even een weekendje weg. Ja. En ik ben mezelf aan het kwellen door hem de hele tijd daarna te vragen. Frank Ocean was dat. Nou, dat is ook nog eens. Sorry, ik hoor nu pas de woordgrap in Swim Good van Frank Ocean. Je luistert naar Bridge the Gap, waarin het tijd is om twee nummers naast elkaar te leggen. Jij mocht bepalen welke van die twee nummers we gingen draaien. En de reden dat we die nummers draaien, daar wil ik eerst even bij stilstaan, is de verjaardag van de leadzanger van een van de groepen uit de jaren 80. Die in de jaren 80 heel veel hits hadden, heel veel mooie nummers. Ze zijn echt zo vaak gesampled. Je hebt ze ook wel eens voorbij horen komen hier op NPO Blend. Misschien niet met dit nummer. Dit is A Dream van The Barge. Gesampled door een heleboel artiesten, waaronder Blackstreet.

0: Ja, lekker hoor. Allebei in hetzelfde jaar uitgekomen ook. Ja, en dit was denk ik een van de moeilijkste Goed Gejats die we ooit hebben gedaan. Want hoe kan je kiezen tussen Tupac en Blackstreet?
1: Ik luister allebei. Dus het is maar lichtjes neig ik naar Blackstreet.
0: Oké.
1: Door de vocals. En,
0: We hebben het gevraagd op onze Instagram en in de NPO Luister app. En in de NPO Luister app is het 50-50. Mm. Darnell en Robin die waren voor Tupac. En Patrick en Robin, andere Robin dus, die waren voor Blackstreet. Dat betekent dat de uitslag van Instagram de doorslag moet gaan geven. Bedankt voor het stemmen, Rutger en Luna, op Tupac en Danny Boy. En bedankt voor het stemmen op Blackstreet, zeg ik tegen Joya en Grace. We gaan luisteren naar, met 53% van alle stemmen, dus inderdaad een close, close, close call. Mm. We mogen lekker meebladden, Mark.
1: Ja?
0: Don't leave me.
1: No, baby.
2: Heerlijk.

0: Yes, lekker. The King of Swing. Lekker, jongens.
1: Ja, Erik die heeft erg genoten van Blackstreet's Don't Leave Me. Dank je wel voor het stemmen. Wij ook, ja.
2: Oh, hoor dat bedje
1: deze, ja, deze kan je gewoon niet vaak genoeg horen, toch? Don't Leave Me. En... voor, want Siana die zei net, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk alleen die van Tupac ken. Maar Siana, mocht je nog aan het luisteren zijn. En voor alle andere mensen die ook zeggen van... dit nummer ken ik niet zo goed. Luister gewoon even dat hele album. Ja. Another Level van Blackstreet uit 1996. Volgens mij wel een van de beste albums van dat jaar.
2: Elke track is heerlijk.
1: Echt pokoe na pokoe na pokoe na pokoe. Ga je van genieten.
2: Ja, alles wat begin je wil.
1: Meteen,
2: dansen, schuivelen.
1: This is how we roll. In case you didn't know. Blackstreet is in control. Ja, sorry. Ja, heerlijk. Heerlijk. Daar ga jij misschien net zo van genieten als wij. En hopelijk doe je dat nu ook. Van Alicia Keys, die komt eraan met No One. En straks ook nog Raven Lenae en Love Me Not.

0: Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR. En Mark in Bridge the Gap. Ken jij een artiest die in een groep is begonnen, maar daarna solo is gegaan? Naar die persoon zijn we op zoek in de request van vandaag. Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet hoor je diegene zometeen voorbij komen. Dit is Big Pun samen met Joe. Still not a player.

0: zeer geslaagde R&B combi. Kalani en Usher in Shoulda Never, toch?
1: Ik zeg altijd, je mag nooit jaloers op iemand zijn, want dat is niet goed. Maar ik ben wel een beetje jaloers op Usher. Ja. Want zij zingt zo mooi. Ja, fantastisch.
0: Zoet gevooid.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, klopt. Ja, hè? Klopt.
0: Je luistert naar Bridge the Gap, waarin je naast Kalani en Usher ook nog Big Pun en Joe hebt gehoord met de remix van Still Not a Player. Ja, het origineel daarvan is ook lekker, hè? Mm. Don't wanna be a player.
1: No more. Ja.
0: 6 december, dan staat Kalani trouwens in de Ziggo Dome. Dus kijk jij even in je agenda.
1: Ik wil eens even kijken, ja.
0: Ja, of je daarbij kan zijn. Toch? Want dan kan je gewoon in real life jaloers zijn.
1: Misschien ga ik wel naar de toe. Dan zeg ik van, hé, we willen een duet met je.
0: Hé, hey,
1: kijk.
0: Zeg
1: wie ben jij?
0: Dan zeg je, dat, weet jij niet wie ik ben, Kalani? Weet jij niet wie ik ben?
1: Aladé, zeg
0: ik. Aladé, Aladé, zegt zij dan. Oh, goodness. Het is even kijken, nog 48 minuutjes. Tijd voor Bridge the Gap. Met zometeen muziek van Brandy, Baby. Ook Mahalia komt eraan met I Wish I Missed My Ex. En Khalid, ja sorry, ik kom uit Amsterdam-West, hè. Ik kan niet Khalid zeggen.
1: Khalid?
0: Ja, Khalid. Ja, I'm sorry. Young, Dumb and Broke, zo meteen. En in die, op die lege plek. Op die lege plek in onze playlist.
1: Ja, dat je had een leuke aanvraag zeggen. Net, toch? Je had een
0: ja,
1: leuke
0: goodness. Oproep. Ja, zijn wij op zoek naar artiesten die hun carrière zijn begonnen in een groep, maar solo zijn gegaan. En dat vragen we in het kader van de verjaardag van El de Barge. Die zijn carrière begon in de groep de Barge met zijn broers en zussen. En daarna ook solo succesvol is geweest. We duiken zo meteen eventjes in zijn werk. En gaan natuurlijk ook wat van de Barge draaien. Maar ja, nog even gewoon wat mensen op een rijtje. Aan wie dacht jij meteen?
1: Ik dacht gelijk aan Bobby Brown, New Edition.
0: Ja, uiteraard.
1: En jij?
0: Uiteraard. Ik dacht aan, het is echt belachelijk, want ik vind hem helemaal niet de beste artiest, maar Justin Timberlake.
1: Oh ja,
0: uit NSYNC.
1: Zo. Ja, NSYNC.
0: Ja.
1: Oh, je hebt natuurlijk ook Backstreet Boys, hè? Heb je ook nog, hè?
0: Ja, maar wie van hun is zo?
1: Hoe heet die?
0: Nick Carter.
1: Nee. Ach. Ja, het past niet bij Blend, hè, maar...
0: Oh, AJ McLean.
1: Nee. Ik ben zijn naam even kwijt.
0: Wie bedoelt
1: hij,
0: Delano?
2: Brian. Bedoel je Brian?
0: Nee, Brian Littrell is niet, zeg maar...
2: Waar het om gaat is dat ze ook wel echt succes hebben gehad.
1: Ja, en dat is die andere. Hoe heet die? Of zat hij niet in de Backstreet Boys?
0: Nee, jij bedoelt van NSYNC, JC Chassez.
1: Dank je.
0: Ja, die ook van de
2: ja, maar je kan
0: Disney Club.
2: Noem even een andere R&B groep naast Replay. Dan kunnen we toch ook niet zeggen, ja, die van dingen, Mark, weet je wel, Mark van Deontay. Mark, weet je wel, Mark.
1: Ik hoor hem niet hoor. Ik heb ineens ruis, mensen, op mijn oor.
0: Nou, als we dan toch nog wat andere artiesten moeten noemen, hè, en misschien zeg jij, oh, daar zit wel wat lekkers tussen, en dan kan je doorsturen naar de NPO luisteren, Beyoncé.
1: Ja.
0: Begonnen in Destiny's Child. Nou, dan vind ik dat we de rest tekort doen. Kelly Rowland wil ik dan ook even noemen.
2: Ja, maar dat mag.
0: Of Michelle Williams. Nou ja, goed, die heeft vooral een gospelrepertoire, denk ik. Johnny Gill. Ook uit New Edition.
1: Ralph Tresvant.
0: BBD. Die zijn natuurlijk niet helemaal solo gegaan.
1: Door.
0: Michael Jackson, Diana Ross, Lionel Richie. Ice Cube en Dr. Dre. Lauryn Hill. Nou, Wyclef Jean en Price Michelle. Okay. Alle drie. Busta Rhymes, ja, die zat bij Leaders of the New School. En ja, eigenlijk alle leden van de Wu-Tang Clan.
1: Die zijn allemaal solo gegaan. Ja.
0: Zo kunnen we het rijtje nog wel even afmaken. Weet je wie ook? Ik weet niet, ik zit even te twijfelen. Zat Toni Braxton bij de Braxtons?
2: Ja, ze zat daarvoor erbij.
0: Nou ja,
2: ze zat er toch bij?
0: Volgens mij wel, maar we gaan dit eventjes uitzoeken. De zussen, die hoor je nu.

0: Ja, blijkbaar hoort dat allemaal bij elkaar. Ik was wel jong, maar niet dumb. En ook niet broke. Maar ik was een nerd.
1: Gelukkig.
0: Dus ja.
1: Is dat al in je boekjes, hè?
0: Ja, maar echt. Ja, ik vond huiswerk maken leuk. Ze bestonden. Ik weet niet of ze nu nog bestaan.
1: En ik mag voetballen buiten.
0: Oh ja, nou ja. Lekker actief, ook goed. Khalid, hoorde je net. Met Yam Dan. Ja, nou, ik kan het niet eens zeggen. Jong, dom en blut. Dat was het. Zometeen dan hoor je Jordan Sparks en Tattoo. En we hebben ook een nummer van The Barge klaarstaan. Oh ja, en we gaan ook even bellen over hoe we nou zo min mogelijk afval kunnen produceren. Want het is, we zitten midden in de week zonder afval.
1: Mm.
0: Ja. Hoe goed lukt jou dat?
1: Nou, ik let wel op. Weet je, je probeert zo min mogelijk dingen weg te gooien. Je bent al met scheiden bezig, dat soort kleine dingetjes. Maar ik weet zeker, als ik een expert binnen zou halen, zou die zeggen, oké, Mark, daar kan je nog wat winst behalen. Dat kan je nog doen, dat weet ik zeker.
0: Ja.
1: Dat weet ik zeker.
0: Nou, dus altijd winst te behalen. En hoe we dat dus het beste kunnen doen, gaan we zo meteen even overbellen met iemand van Zero Waste Nederland. Maar eerst zeggen we even hieper de piep. Hoera! Tegen El de Barge, de leadzanger en ook songwriter van heel veel nummers van The Barge. Zoals deze. Wow.

0: Hit Me Is Dit van The Barge. En dit is zo'n andere fijne klassieker van ze. All This Love. Because I love you so. Oh, nee, dit is... Nee, dit is... Nou, hij heet All This Love, maar dit was ook Stay With Me. Oh, wacht, laten we heel even kijken wat er dan gebeurt als ik deze ga starten.
1: Oh, kijk.
0: Nee, dat is wel de goeie. Oké.
1: Dit is hem.

0: Heerlijk.
1: Hij had niet alleen hits met The Barge, de groep waar hij met zijn broers en zussen in zat, maar ook solo. Dit is zijn allergrootste.
0: Soundtrack, hè?
1: Ja, van een
0: de robotje of wat is het?
1: Een hele rare film was dat. Ja,
0: ja. Dat is een soundtrack. Dit was een soundtrack volgens mij. Van een, was het niet een robot? Wat
1: ja,
0: was het?
1: En weet je dat ik nog weet dat dat was van een man die... die heeft ook... die speelde dat hij een Indiër was. Ik weet welke acteur in deze film speelde. Delano is het aan het opzoeken.
2: Short Circuit.
1: Ja, dank Short Circuit. Gaat dus over een robot. Ja. Love Always. Hoor even zijn stem. Mooi hoor. Ja, we gaan echt helemaal terug naar de jaren 80 in Bridge the Gap.
0: Ik mis dit wel hoor.
1: Ja hè?
0: Ja,
1: Quiet Storm.
0: Wel, ja.
1: Zo. Rest in peace, Peabo Bryson, zeg ik ook nog even tussendoor. Ja, en ik vind als we het hebben over Elle The Barge, dan mogen we ook dit nummer niet vergeten. Oh, ja, The Secret Garden. I need to be
0: with you. Deze hebben we met Replay nog gedaan. Oh. Let me lay beside you. Do what you
1: want me to. Jones, waar je Elle The Barge in hoort samen met Elby Shore, James Ingram en Barry White.
0: Zo moet je zeggen, Barry White.
1: Ja, sorry. Barry White. Dat klonk echt blubberd. Veel beter als jij het doet. Maar goed, we gaan toch weer eventjes lekkere tempo oppakken.
0: Ja, lekker dansen.
1: Gefeliciteerd, Elle, zeggen we.

0: Jordan Sparks en Tattoo. Nou ja, zelfs tattoos kan je weg laten halen. Dus hè? Ik weet niet hoe waar dit is, Jordan. Maar oké, we nemen hem. Je luistert naar Bridge the Gap, waarin je zometeen Mahalia hoort. Maar eerst wil ik het even hebben over iets wat ik vanmorgen las op nu.nl. En wat ik volgens mij gisteren ook al was tegengekomen. Er zijn bij de supermarkt te koop plastic bekertjes met perfect symmetrische ijsklontjes. Dus dat is een plastic bekertje met iets van 5 ijsklontjes en dat wordt verkocht. En dan het idee erachter is dat je daarmee een perfect gekoeld drankje hebt. Maar dat is natuurlijk kolder.
1: Ja, dat heb ik nog. Ik heb dat niet gehoord, maar dat is, slaat nergens op.
0: Nee, want koop gewoon een zak ijsklontjes of maak ze zelf, ja, nog beter. Want ja, het is zonde van je geld.
1: Ja.
0: En ten tweede, dat is onnodig voor al dat plastic. En volgens mij is Elisa Pals van Zero Waste Nederland, Zero Waste Nederland, dat met ons eens. Goedemiddag, Elisa.
2: Hey, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ja, dat ben ik helemaal eens natuurlijk.
0: Ja, dat is toch echt kolder.
2: Ja, wie... ja, ja. We hebben natuurlijk ook van ons laten horen dat we dit een onzin product vinden. Want ja, het is onnodig. Het is gewoon bevroren water. Nou, dat komt gratis uit de kraan.
0: Ja.
2: Je doet het in een vormpje en in je ijsvakje en je hebt gewoon gratis ijsklontjes.
0: Ja.
2: En er zit heel veel onnodig plastic omheen waar ook nog eens geen statiegeld op zit. Dus ja, en we hebben ze ook al in het zwerfafval tegengekomen.
0: Oh.
2: Dus ja, wat ons betreft een product wat zowel slecht is voor jou als consument, hè, slecht voor je portemonnee, maar ook slecht voor het milieu en nog heel veel andere dingen. Wat ons betreft zou dit wel uit de schappen weer mogen.
0: Ja, we zitten midden in de week zonder afval. Dus extra aandacht voor alle dingen die wij kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat die afvalberg niet groter wordt, maar kleiner. En het is een beetje, er is een beetje een rare tegenstrijdigheid. Want we scheiden ons afval steeds beter, maar de totale afvalberg blijft toenemen. Hoe komt dat nou, dat het toch niet goed lukt om minder afval te produceren?
2: Ja, dat is best een lastige. Want als consument ben je één onderdeel van de schakel.
0: Mm-hmm.
2: Maar we leven met z'n allen in een wegwerpmaatschappij. En het wegwerpgedeelte dat gaat steeds sneller. Hè. Dus producten worden eigenlijk gemaakt om steeds sneller stuk te gaan. Er zijn heel veel voorverpakte producten. En ook in de supermarkt zie je dat aandeel regelmatig ook weer gewoon toenemen. Dus als consument heb je daar beperkt invloed op. Maar je hebt er wel degelijk invloed op hoeveel afval je produceert. En ons uitgangspunt is, dus alles wat je niet produceert aan afval, hoef je ook niet te scheiden. Wij zijn voorstander van überhaupt te proberen om minder afval te produceren. Dat willen we ook laten zien.
0: Ja, dus je moet gewoon iets beter over nadenken.
1: Ja.
0: Dat is bottom line, toch? Ja, ja. Wat je koopt en wat je in huis haalt.
2: Precies, maar dus het gaat deels over wat je in de supermarkt koopt, maar ook bijvoorbeeld hoe lang doe je met je spullen.
0: Ja.
2: Doe je mee aan fast fashion of doe je er langer mee? Ben je bijvoorbeeld bezig met het stylen van wat er aan je kledingkast hangt in plaats van weer iets nieuws kopen?
0: Mm-hmm.
2: Dingen ook als repareren hoort erbij, maar ook bijvoorbeeld het tegengaan van voedselverspilling.
0: Ja.
2: Dus dat je gewoon goed oplet wat er in je koelkast zit en dat je daar een recept mee maakt in plaats van dat je het weggooit en weer wat nieuws gaat halen.
0: Ik kan me dat gewoon niet voorstellen.
1: Ja.
0: De enige reden om iets weg te gooien bij mij is als het schimmel heeft. Heb ik vanmorgen gedaan met een nectarine.
1: Maar het gebeurt,
0: de helft, hè? De andere helft heb ik bewaard.
1: Ja.
0: Want, sorry, hij was gewoon lekker. Maar nee, en ik heb ook laatst nog brioche gebakken met het vocht van de witte bonen die ik had gebruikt.
1: Wauw.
0: Ja, dus
1: jij bent wel eens.
0: Ja, tandje erbij.
1: Oké, okay, dat is
0: aardappelwater giet ik soms ook niet af, want dat gebruik ik ook weer.
1: Meen je dat?
0: Om saus mee in te dikken, want daar zit heel veel zetmeel in.
1: Ik vind dat wel heel mooi.
0: Ja. Ja,
1: dus... ja, nee, ik vind het mooi.
2: Wow.
1: Ik doe het niet, maar...
2: Dat is misschien... een super goede tip.
0: Ja, maar misschien dat mensen nu luisteren en denken... oké, die wonst is gewoon een beetje gek. Dat doe je toch niet?
2: Nee, helemaal niet. Er zijn heel veel mensen die dit op deze manier doen. Maar er zijn ook mensen die kennis niet hebben. Dus die niet weten dat je dit kunt toepassen. Dus heel fijn dat je hierover vertelt. Want dan kun je andere mensen weer inspireren.
0: Ja, hoe kunnen we ze nog meer inspireren, Elisa? Wat zijn nou nog meer dingen die we kunnen doen?
2: Ja, nou, ik heb een paar simpele tips waar iedereen al mee kan doen en wat je geen extra geld kost. Sterker nog, je kan er geld mee besparen. En de eerste en gemakkelijkste tip is natuurlijk, doe mee met onze Week zonder Afval. Kijk ook op onze agenda, op weekzonderafval.nl. Daar staan meer dan 200 activiteiten door het hele land heen. Dus iedereen kan daar meedoen.
0: Mm-hmm.
2: Voor mij was de gemakkelijkste tip om naar de markt te gaan in plaats van naar de supermarkt. Dus op de markt heb je heel veel en seizoensproducten en onverpakt. Daar kun je ook lekkere dingen net als chocola, koek, brood en dat soort dingen halen. Maar ook dingen die ik nog nooit in de supermarkt onverpakt had gezien. Zoals taugé en snoeptomaatjes en champignons en dat soort dingen. Dus op de markt kun je heel veel onverpakt krijgen. Dus dat is een simpele tip. En daar bespaar je ook geld mee. Op de markt is het echt goedkoper dan in de supermarkt. En de tweede tip is, doe mee met een kledingruil. Dus je hebt ook van die kledingruiltassen waar je gewoon gratis aan mee kunt doen. Krijg je een tas thuis bezorgd en dan pak je eruit wat je leuk vindt. En dan stop je weer terug wat je zelf niet meer draagt. En dan gaat de tas weer door naar de volgende. Kost je ook niks en heb je om de zoveel tijd gewoon weer een frisse garderobe.
0: Ja, mijn zusje doet dat.
1: En een mooie modeshow. Ja,
0: ja.
2: Ja. Ja,
0: toch. Nou ja, want er is zoveel spul. Toch? Er is al zoveel spul. Ja.
2: Eigenlijk alles is er al. En zeker als het gaat om kleding, textiel, dan is er echt wel genoeg om de komende 6 generaties aan te kleden. Dus nieuwe kleding hebben we echt niet meer nodig.
1: En ook speelgoed, toch? Speelgoed doorgeven aan iedereen, toch?
2: Zeker, er is heel veel wat je aan elkaar kunt doorgeven. Of lenen. Ook heel veel gereedschap. Ja. Of een kruiwagen of een ladder. Heb je echt niet zelf nodig. Kun je prima, voor die paar keer dat je het nodig hebt, kun je prima delen met je buren.
0: Ja.
2: Dus maak ook gebruik van deelapps. Of een buurtapp of iets dergelijks. Om te vragen wat je nodig hebt.
0: Ja. Ik ben echt een goede ridder. Wat is die laatste tip die je nog had, Elisa?
2: De laatste tip is een nee-nee sticker plakken. Daarmee voorkom je heel veel reclamefolders in je brievenbus. Dat bespaart kilo's aan papierafval. Iets van 33 kilo aan papierafval per jaar. Maar ook heel veel koopverleiding om spullen te kopen die je eigenlijk helemaal niet van plan was om te kopen. En ook zo'n raamsticker of zo'n sticker op je deur te plakken op je brievenbus. Die is doorgaans gratis af te halen bij je gemeente.
0: Ja.
2: Dus alles in je brievenbus, dat bespaart kilo's aan papierafval, iets van 33 kilo aan papierafval per jaar. Maar ook heel veel koopverleiding om spullen te kopen die je eigenlijk helemaal niet van plan was om te kopen. En ook zo'n raamsticker of zo'n sticker op je deur te plakken op je brievenbus. Die is doorgaans gratis af te halen bij je gemeente.
0: Ja.
2: Dus allemaal tips die je geld besparen, weinig moeite

0: sorry, zeg ik nou je achternaam goed? Pals, sorry. Elisa Pals van Zero Waste Nederland. Dank je wel en succes met de afvalvrije week, noem ik het even.
1: Ja, dank je wel.

0: Kulosa van Oxlade van A Color Show. Zou je dat leuk vinden om mee te doen aan A Color Show? Dus dat is dat je dan gewoon in zo'n ruimte staat met alleen een microfoon en dan zing je jullie nummers. Ja. Ah, nee, ja, maar dat moeten jullie wel met z'n allen doen. Dan,
1: ja, sowieso, sowieso. Ja. Ik sta overal voor open.
0: Oh, ja?
1: Ja, jawel, jawel.
0: Er is geen samenwerking jou te dol?
1: Nee.
0: Echt?
1: Nee.
0: Oké, okay, ja, nee. Want, nee, zeg het maar, want dan weet ik dat.
1: Ik denk... ik sta wel voor een uitdaging open.
0: Ja, oh, leuk.
1: Ja.
0: Ja, misschien, ja. Misschien met een metalband of zo. Zou dat
1: misschien komt daar iets een mooie combi uit. Gewoon hard rock met onze soulstemmen. Ik weet niet hoe dat klinkt, maar you never know.
0: Ja, waarom ook niet, toch? Waarom ook niet? Wij vroegen net of jij een nummer kan bedenken... dat van een artiest is die is begonnen in een groep... en daarna solo is gegaan. En daar kwamen heel veel fijne ideetjes voor binnen. Ja. Bijvoorbeeld Wilma, die dacht aan Michael Jackson, Rafael Sadiq en Q-Tip. Hè. Nou, Michael Jackson is wel duidelijk waar hij uitkwam. Rafael Sadiq zat bij Tony. En A Tribe Called Quest is de groep waar Q-Tip in begon. Die van Ivo vond ik ook leuk gevonden. Miste. Daar staat Bobby Valentino
1: in. Die wist ik niet, ja.
0: Ja, superleuk. Denk ik trouwens ook meteen aan B2K met Omarion. Omarion zou ook nog een goeie zijn. Ja. En wat Kewish zei, vind ik ook een goeie. Peter Tosh.
1: Mm.
0: Ja, die begon natuurlijk bij Bob Marley en de Wailers. Ging solo. En Lauryn Hill noemde hij. Wilma die had ook nog als optie Guru, die bij Gangstar begon.
1: Kortom, en, zoveel.
0: Even kijken, Journey. Die dacht aan Soul of a Woman van Johnny Gill. Lekker. We zijn gegaan voor de optie van Erik. Want Erik die had het over iemand die je eigenlijk nooit hoort. Op Phanix, althans niet solo. Op Phanix zeg ik, hè? Nee, op Phanix hoor je hem helemaal niet. Wauw. Op Blend. Wauw.
2: Damon. Zoveel artiesten die solo zijn gegaan. Bobby Brown. Michael Jackson, Aaron Hall. Of misschien wel Melvin Riley. Dat is misschien wel vet om te draaien. Ja, oké dan.
0: Nou, Melvin Riley is natuurlijk familie van. Maar we zijn gegaan voor die andere optie... die zijn carrière begon in Guy, Aaron Hall.
1: Zo vet dit.

0: gesproken. Ja, hè, want Jodeci die kon er wat van. Och. Maar laten we Aaron Hall ook zeker niet vergeten. Oeh, lekker was dat. I Miss You. Aangevraagd door Erik, althans. Aaron Hall was zijn suggestie. Ja. Dus Erik, dank je wel daarvoor. We hebben ervan genoten en we hopen jij ook. Het zit er bijna op, maar Mark, ik moet nog eventjes iets aanstippen. We belden net met Elisa Pals van Zero Waste Nederland over de week van de afval.
1: Heel mooi gesprek.
0: Ja, en toen vertelde zij dat, dat je om een beetje minder afval in huis te krijgen een nee-nee sticker kan plakken, zodat je geen folders krijgt. En uit mijn ooghoek zag ik dat jij een beetje of met je ogen rolde of fronste. Daar gebeurde iets.
1: Heb je dit echt gezien?
0: Ik zag dit, Mark. Wat was daar aan de hand?
1: Nee, want ze zei dat en toen ik was even in strijd met mijn brein. Want ja, eigenlijk durf ik het niet te zeggen, maar ik ga het toch met jullie delen. Die reclamefoldertjes, ik heb er een hekel aan. Ik wil het eigenlijk niet.

0: schamen diep, maar ik vind dat ik een mooie brievenbus heb aan de zijkant van het huis. Maar dan past dat niet. Ja,
1: maar
0: het is
1: ik
0: heel
1: hou
0: erg. Oké, wacht even. Zijn er, ik weet dat het klaar is, de uitzending dadelijk, maar zijn er nog mensen die dat ook hebben? Morgen, wanneer kunnen ze nog wat in?
1: Je mag altijd appen. We kunnen alles terugzien.
0: Maar ik moet gewoon een eigen sticker gaan maken. Ja, dan maak ik het goed. Ik ga het goed maken. Ja, sorry
1: nee,
0: mensen.
1: Net als hoe jij mij streng aankeek, dat ik moest gaan sporten, ben ik gaan doen.
0: Ja, ik moet het doen.
1: Ik wil een foto, ik wil bewijs.
0: Ja, ik ga het fixen.
1: Delano?
2: Once, ik besef wel dat je even flink met je vingertjes stond te wijzen.
1: Deze voel ik echt.
0: Ik durfde er niet aan te kijken.
1: Ik voel dit echt.
0: Ik weet het is niet goed, maar dat gaat niet goed in mijn hoofd. Het is een storing wat ik krijg. Maar ik ga het fixen. Ik ga het fixen, mensen.
1: Please
0: bij deze,
1: do.
0: Mijn excuses.
1: Ja, oké. Ja? Zo gaan wij het weekend in, Mark?

0: melkbekertjes. He?
1: Kolder.
0: Nee, het was hartstikke gezellig, Mark. Ja. Dank je wel weer dat je er was.
1: Tot snel.
0: Vanavond lekker optreden.
1: Ja, naar Den Haag met de boys. Lekker in Den Haag een encore moeten optreden. Dat is leuk.
0: Okay. Gaan we lekker springen. Doe iedereen de groetjes.
1: Ga ik doen. En doe jij ook de groetjes aan de family thuis.
0: Zal ik doen. Ik zal horen of er nog, of zien of merken of er in mijn gezicht gehoest gaat worden vandaag. Zo meteen, dan hoor je lekker veel fijne muziek hier op NPO Blend. Denk aan John Legend, Used to Love You, Dip It Low, Pick It Up Slow, Roll It All Around, Let That Bag Go, Christina Milian, even de hele songtekst. En een suggestie van Natasha, die dacht aan Beyoncé, die in een groep was begonnen en solo is gegaan. Die hoor je zo meteen al, meteen na het nieuws van 6 uur, met Best Thing I Never Had. En ik, de tekst van dit, of tenminste de titel van dit nummer, althans het tweede deel, slaat een beetje op jou. Don't waste your time.
1: All right.
0: Don't waste.

0: Soul. Blend. 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na 1 dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
1: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
0: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ej, Eleni, alles for jer lesser. Hver for jer bedt, besøg vi lige med om mensen. Er faktisk slags rap, men misschien doe ik morgen weer een poging de wereld te redden.

0: So. Blend. 12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op NPO Blend.

0: kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.
1: See, the difference with me.

0: So. Blend. Eén uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op

0: De Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.